Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: maar niet gek.
1: Nieuws uit de regio.
2: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren, en ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon en het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren, en ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon en het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En al.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. We're gonna get tough.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren, en ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon en het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
2: rtvridderkerk.nl/reclame.
3: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
3: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
4: Vandaag? Morgen?
5: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
6: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een paar dagen tijd is er een explosie geweest in de Krokusstraat in Spijkenisse. Opnieuw was het doelwit een woning, maar wel weer een andere dan de afgelopen dagen. De eerste explosie was vorige week, maar dan in de Krokusstraat in Rotterdam. Een dag later was het raak bij hetzelfde huisnummer in Spijkenisse. Daarna werd steeds weer een ander pand getroffen. In totaal staat een aantal ontploffingen in de Krokusstraten op 4. De Krokusstraat Spijkenisse, daar staat inmiddels een mobiele camera, maar die kon de nieuwe aanslag niet voorkomen. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden voor de reeks explosies. In Schiedam zijn vannacht meerdere auto's in vlammen opgegaan bij een brand. Die branden waren op 2 plekken in de stad die kort na elkaar ontstonden. Eerst was het raak aan de Willem-Pijperstraat, daar is een auto vrijwel volledig uitgebrand. Ook een naast geparkeerde auto raakte beschadigd. Toen de brandweer wilde inpakken, hoorden ze volgens omstanders ook een klap van een eindje verderop op het Chopinplein. Ook daar was brand ontstaan en ook daar stond een wagen in de fik. Waarschijnlijk is in beide gevallen het vuur aangestoken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten tijdelijk geen schepen meer door de straat van Hormuz gaat loodsen. Daarmee komt er binnen een dag weer een einde aan Operation Freedom, zoals Trump het eerder had omschreven. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben de weg te krijgen. Voor de verdediging van de schepen werden onder meer torpedojagers ingezet. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan, dat bemiddelt tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan in de pauze worden gekeken of het mogelijk is om een akkoord te krijgen met Iran. Hoe lang de pauze duurt, heeft Trump niet gezegd. Arsenal heeft zich gisteravond geplaatst voor de finale van de Champions League. Na het 1-1 gelijke spel tegen Atletico Madrid werd nu in Londen met 1-0 gewonnen. De club uit Londen stond in 2006 ook al een keer in de finale, maar verloor toen van Barcelona. Atletico haalde 3 keer de finale, maar won het toernooi ook nog nooit. Vanavond is de andere halve finale van de Champions League. Bayern München moet een 5-4 achterstand goedmaken tegen Paris Saint-Germain. De finale is dan eind deze maand in Budapest. Het weer bewolkt en droog. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt 15 graden. Vanavond zon, vannacht opklaringen en droog. En morgen periode met zon. Het wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio.

0: Regioagenda.
1: Waterschap Hollandse Delta organiseert op zaterdag 9 mei een open dag in Ridderkerk. Het hoofdkantoor aan de Handelsweg 100 vormt een van de centrale locaties. Omdat 9 mei samenvalt met Nationale Molen en Gemalendag, is ook gemaal Oud en Nieuw Rijenwaard aan de Boterstraat 13 geopend. Hier wordt uitleg gegeven over de werking van het gemaal. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de Avondvierdaagse plaats. Tijdens de Avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en de Munich op. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
2: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
1: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam heb je een kleine 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een paar dagen tijd is er een explosie geweest in de Krokusstraat in Spijkenisse. Opnieuw was het doelwit een woning, maar wel weer een andere dan de afgelopen dagen. De eerste explosie was vorige week, maar dan in de Krokusstraat in Rotterdam. Een dag later was het raak bij hetzelfde huisnummer in Spijkenisse. Daarna werd steeds weer een ander pand getroffen. In totaal staat een aantal ontploffingen in de Krokusstraten op 4. De Krokusstraat Spijkenisse, daar staat inmiddels een mobiele camera, maar die kon de nieuwe aanslag niet voorkomen. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden voor de reeks explosies. In Schiedam zijn vannacht meerdere auto's in vlammen opgegaan bij een brand. Die branden waren op 2 plekken in de stad die kort na elkaar ontstonden. Eerst was het raak aan de Willem-Pijperstraat. Daar is een auto vrijwel volledig uitgebrand. Ook een naast geparkeerde auto raakte beschadigd. Toen de brandweer wilde inpakken, hoorden ze volgens omstanders ook een klap van een eindje verderop op het Chopinplein. Ook daar was brand ontstaan en ook daar stond een wagen in de fik. Waarschijnlijk is in beide gevallen het vuur aangestoken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten tijdelijk geen schepen meer door de straat van Hormuz gaat loodsen. Daarmee komt er binnen een dag weer een einde aan Operation Freedom, zoals Trump het eerder had omschreven. Sinds maandag proberen de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben er weg te krijgen. Voor de verdediging van de schepen werden onder meer torpedojagers ingezet. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan, dat bemiddelt tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan in de pauze worden gekeken of het mogelijk is om een akkoord te krijgen met Iran. Hoe lang de pauze duurt, heeft Trump niet gezegd. Arsenal heeft zich gisteravond geplaatst voor de finale van de Champions League. Na het 1-1 gelijk spel tegen Atletico Madrid werd nu in Londen met 1-0 gewonnen. De club uit Londen stond in 2006 ook al een keer in de finale, maar verloor toen van Barcelona. Atletico haalde 3 keer de finale, maar won het toernooi ook nog nooit. Vanavond is de andere halve finale van de Champions League. Bayern München moet een 5-4 achterstand goed maken tegen Paris Saint-Germain. De finale is dan eind deze maand in Budapest. Het weer bewolkt en droog. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt 15 graden. Vanavond zon, vannacht opklaringen en droog. En morgen periode met zon. Het wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is nog niet veel aan de hand onderweg. Op de A20 naar Gouda, daar sta je wel 5 minuten in de file bij Moordrecht. En op de A4 rijdt het langzaam naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Dorp is het oponthoud ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Zaterdag 9 mei is er weer de Kraaienrun. Een gezellig en laagdrempelig hardloopevenement. De route voert je door het pittoreske resort. De opbrengst van de Kraaienrun gaat naar een goed doel. Informatie en opgeven kan via kraaienrun.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
2: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
1: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
3: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
1: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege de meivakantie voor veel mensen staan er niet veel files. Het rijdt wel langzaam op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En de vertraging is daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
9: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor meer

0: weerbericht.
1: Het weer van deze woensdag lijkt op het weerbeeld van gisteren. Vanochtend is er veel bewolking, vanmiddag klaart het wat op en komt de zon er geregeld bij. Het blijft vandaag droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten wordt het vanmiddag 14 of 15 graden. Vanavond schijnt af en toe de zon, komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een zwakke wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 7 graden.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een paar dagen tijd is er een explosie geweest in de Krokusstraat in Spijkenisse. Opnieuw was het doelwit een woning, maar wel weer een andere dan de afgelopen dagen. De eerste explosie was vorige week, maar dan in de Krokusstraat in Rotterdam. Een dag later was het raak bij hetzelfde huisnummer in Spijkenisse. Daarna werd steeds weer een ander pand getroffen. In totaal staat een aantal ontploffingen in de Krokusstraten op 4. De Krokusstraat Spijkenisse, daar staat inmiddels een mobiele camera, maar die kon de nieuwe aanslag niet voorkomen. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden voor de reeks explosies. In Schiedam zijn vannacht meerdere auto's in vlammen opgegaan bij een brand. Die branden waren op 2 plekken in de stad die kort na elkaar ontstonden. Eerst was het raak in de Willem-Pijpenstraat. Daar is een auto vrijwel volledig uitgebrand. Ook een naast geparkeerde auto raakte beschadigd. Toen de brandweer wilde inpakken, hoorden ze volgens omstanders ook een klap van een eindje verderop op het Chopinplein. Ook daar was brand ontstaan en ook daar stond een wagen in de fik. Waarschijnlijk is in beide gevallen het vuur aangestoken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten tijdelijk geen schepen meer door de straat van Hormuz gaat loodsen. Daarmee komt er binnen een dag weer een einde aan Operation Freedom, zoals Trump het eerder had omschreven. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben de weg te krijgen. Voor de verdediging van de schepen werden onder meer torpedojagers ingezet. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan, dat bemiddelt tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan in de pauze worden gekeken of het mogelijk is om een akkoord te krijgen met Iran. Hoe lang de pauze duurt, heeft Trump niet gezegd. Arsenal heeft zich gisteravond geplaatst voor de finale van de Champions League. Na het 1-1 gelijk spel tegen Atletico Madrid werd nu in Londen met 1-0 gewonnen. De club uit Londen stond in 2006 ook al een keer in de finale, maar verloor toen van Barcelona. Atletico haalde 3 keer de finale, maar won het toernooi ook nog nooit. Vanavond is de andere halve finale van de Champions League. Bayern München moet een 5-4 achterstand goed maken tegen Paris Saint-Germain. De finale is dan eind deze maand in Budapest. Het weer bewolkt en droog. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt 15 graden. Vanavond zon, vannacht opklaringen en droog. En morgen periode met zon, het wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege de meivakantie staan er niet veel files. Op een paar wegen heb je enkele minuten vertraging. Op de A20 naar Gouda is het oponthoud bijna 10 minuten tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 9 mei is er weer de Kraaienrun. Een gezellig en laagdrempelig hardloop-evenement. De route voert je door het pittoreske resort. De opbrengst van de Kraaienrun gaat naar een goed doel. Informatie en opgeven kan via kraaienrun.nl. Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
2: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt. Maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
1: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
3: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
1: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor

0: weerbericht.
1: Het weer van deze woensdag lijkt op het weerbeeld van gisteren. Vanochtend is er veel bewolking, vanmiddag klaart het wat op en komt de zon er geregeld bij. Het blijft vandaag droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten wordt het vanmiddag 14 of 15 graden. Vanavond schijnt af en toe de zon, komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een zwakke wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 7 graden.
2: I need love. I need life.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Oostvoorne is vannacht een woning zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan in de tuin en daarna overgeslagen op de woning. In de woning is grote brandschade. De woningen daarnaast liepen ook rook- en waterschade op. In de rechtbank van Rotterdam is deze ochtend de zaak tegen de familieleden van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. De politie deed eerder invallen in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam. Bolle Jos is in Nederland al veroordeeld tot meerdere celstraffen, maar zit zelf in Sierra Leone. Een deel van zijn familie woont wel nog hier, onder meer in Rotterdam. Elke poging om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen in Nederland liep op niks uit. Dat komt deels doordat hij een kind heeft met de dochter van president Bio van Sierra Leone. Bij een demonstratie tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn heeft de politie gisteravond ingegrepen. Demonstranten hielden een rotonde bezet, blokkeerden het verkeer en bekogelden de politie met vuurwerk. Het was de derde demonstratie in korte tijd. Apeldoorn wil ruim 200 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Oud-Feyenoordspits Pierre van Hooijdonk stapt op als technisch adviseur bij NAC Breda. In verband met alle commotie en het sentiment zegt Van Hooijdonk dat het in het belang van de club is om een stap terug te doen. Wel zegt hij dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld. NAC staat 1 na laatste en kan komend weekend degraderen naar de eerste divisie. Het weer bewolkt en droog. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt zo'n 15 graden. Ook vanavond is er zon. Vannacht is er opklaringen en is het droog. Morgen periode met zon en dan wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 9 mei is er weer de Kraaienrun. Een gezellig en laagdrempelig hardloop-evenement. De route voert je door het pittoreske Rijsoord. De opbrengst van de Kraaienrun gaat naar een goed doel. Informatie en opgeven kan via kraaienrun.nl. Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Het weer van deze woensdag lijkt op het weerbeeld van gisteren. Vanochtend is er veel bewolking, vanmiddag klaart het wat op en komt de zon er geregeld bij. Het blijft vandaag droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten wordt het vanmiddag 14 of 15 graden. Vanavond schijnt af en toe de zon, komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een zwakke wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 7 graden.

Hallo Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Oostvoorn is vannacht een woning zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan in de tuin en daarna overgeslagen op de woning. In de woning is grote brandschade. De woningen daarnaast liepen ook rook- en waterschade op. In de rechtbank van Rotterdam is deze ochtend de zaak tegen de familieleden van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. De politie deed eerder invallen in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam. Bolle Jos is in Nederland al veroordeeld tot meerdere celstraffen, maar zit zelf in Sierra Leone. Een deel van zijn familie woont wel nog hier, onder meer in Rotterdam. Elke poging om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen in Nederland liep op niks uit. Dat komt deels doordat hij een kind heeft met de dochter van president Bio van Sierra Leone. Bij een demonstratie tegen de noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn heeft de politie gisteravond ingegrepen. Demonstranten hielden een rotonde bezet, blokkeerden het verkeer en bekogelden de politie met vuurwerk. Het was de derde demonstratie in korte tijd. Apeldoorn wil ruim 200 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Oud-Feyenoordspits Pierre van Hooijdonk stapt op als technisch adviseur bij NAC Breda. In verband met alle commotie en het sentiment zegt van Hooijdonk dat het in het belang van de club is om een stap terug te doen. Wel zegt hij dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld. NAC staat 1 na laatste en kan komend weekend degraderen naar de eerste divisie. Het weer bewolkt en droog. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt zo'n 15 graden. Ook vanavond is er zon. Vannacht is er opklaringen en is het droog. Morgen periode met zon en dan wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Waterschap Hollandse Delta organiseert op zaterdag 9 mei een open dag in Ridderkerk. Het hoofdkantoor aan de Handelsweg 100 vormt een van de centrale locaties. Omdat 9 mei samenvalt met Nationale Molen- en Gemalendag, is ook gemaal Oud- en Nieuw-Rijenwaard aan de Boterstraat 13 geopend. Hier wordt uitleg gegeven over de werking van het gemaal.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kinderboekenkast. Ga er maar weer eens even goed voor zitten, want vandaag is mijn gast Marcel van Driel. Dag Marcel.
2: Jij mij ook.
1: Welkom.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat je erbij bent, Marcel.
2: In het Engels zeggen ze dan altijd, thank you for having me. Fijn dat ik er mag zijn.
1: Ja, heel graag. Ik ga zo meteen uitgebreid met jou praten over je allernieuwste boek, De Gamehelden. Die is op 8 februari uitgekomen. En daar zijn we natuurlijk allemaal ontzettend nieuwsgierig naar.
2: Ja.
1: Maar waar kinderen vaak nog veel nieuwsgieriger naar zijn, is de persoon achter de schrijver. En daar hebben ze hele leuke vragen voor bedacht. Dus
2: ben
1: die
2: benieuwd.
1: Ga ik eventjes aan je stellen.
2: Kom maar op.
1: Marcel, hoe oud ben je?
2: Ik ben net 55 geworden. 4 dagen voordat Gamehelden uitkwam werd ik 55.
1: Oh, nog gefeliciteerd.
2: Nou,
1: en heb jij broers of zussen?
2: Ja, ik heb een zus. En mijn zus is 2,5 jaar jonger dan ik, Barbara. Maar in alle opzichten is ze altijd ouder dan ik. Dus zij deed altijd alles eerder dan ik.
1: Dus je had gewoon een hele slimme zus, een beide handen
2: zus. Ik heb een hele slimme, beide handen, lieve, leuke zus.
1: Ben je getrouwd?
2: Ik ben getrouwd geweest, maar ik ben nu gescheiden.
1: En heb jij huisdieren?
2: Helaas niet. Ik ben allergisch voor katten. En dat vind ik heel jammer, maar nou heb ik geen kat meer. Een kat vroeger altijd een kat.
1: Oh, echt?
2: Ik heb heel veel katten gehad. Mijn favoriete kat, dat was Pluis. En die lag op mijn schouders. En als ik dan naar buiten ging naar de winkel, ik denk dat ik 14 was, dan bleef ze op mijn schouders liggen totdat we bij de winkel waren. En dan sprong ze eraf en dan wachtte ze tot ik weer uit de winkel kwam. Dan sprong ze er weer op of ze liep met me mee naar huis. Wat net een hondje.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja.
1: Nou, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Wat superleuk,
2: nee.
1: Zeg. Nou, had jij een superkat?
2: Ik had een superkat.
1: Wat is je lievelingseten?
2: Sushi.
1: Wat is jouw lievelingskleur?
2: Paars.
1: Heb jij altijd al schrijver willen worden?
2: Nee, absoluut niet. Ik wilde astronaut worden.
1: Oh, dat vind ik echt geweldig.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Nou ja, wat veel kinderen hebben als ze 7, 8 zijn, is dan willen ze brandweerman worden of politieagent. En ik wilde astronaut worden. En als iemand tegen mij zei, ja, dat hoort wel bij deze leeftijd, maar dat wordt straks wel anders, dan werd ik boos, want ik wilde echt astronaut worden. Maar ja, nu is het wel anders. Maar in mijn tijd, als je astronaut wilde worden, dat waren vaak piloten. En je moet je voorstellen dat ik niet eens kan autorijden. Dus de kans dat ik piloot dan wel astronaut werd niet, was niet heel groot. Maar ik heb uiteindelijk wel 2 boeken geschreven over een jongen die een ruimtepak steelt bij de Space Expo. Daar een omgebouwde Xbox op plakt en daarmee naar de maan vliegt. Want als schrijver kan je alles.
1: Ja, en het is natuurlijk ook een klein beetje jongensdroom dan die je daarin
2: absoluut,
1: hebt verwerkt.
2: Absoluut. Ja. Nou, sterker nog, het was letterlijk een droom. Het eerste boek, het heet Invasie,
1: ja.
2: Die heb ik bijna van het begin tot het eind gedroomd toen ik wakker werd opgeschreven en een paar jaar later een boek van gemaakt. Dus het was zelfs nog, het was en een jongensdroom en een echte droom.
1: Nou, dat vind ik echt een waanzinnig leuk verhaal. Geweldig. Marcel, vind jij het makkelijk of soms ook wel eens moeilijk om te schrijven?
2: Ik vind het altijd moeilijk om te schrijven. Schrijven is het moeilijkste. Autorijden. Behalve autorijden.
1: Ja.
2: Nee, ik vind schrijven echt. En wat mij opvalt, ik ben nu dit jaar 20 jaar schrijver. Hoe langer ik het doe, hoe moeilijker ik het vind. En dat komt omdat toen ik net begon als schrijver, ik al heel snel dacht, ja, dit is goed. En nu weet ik al heel snel, dit is nog lang niet goed. Vroeger herschreef ik een verhaal wel eens 2 keer. Nu herschrijf ik een verhaal wel 10 keer.
1: Ja.
2: Maar dan ben ik nog geen Anna Wolfs, want die herschrijft haar verhalen wel 50 keer.
1: Jeez.
2: Maar daarom wint Anna ook de Gouden Griffels en ik niet. En
1: komt
2: ze is
1: nog.
2: Ook veel beter dan ik.
1: Kom nog. Hoe verzin jij elke keer weer een nieuw verhaal?
2: Oh, dat gaat vanzelf. Dat stuk is makkelijk.
1: Ja, ik denk dat kinderen bedoelen van waar hou je inspiratie vandaan?
2: Overal. De meest gekke dingen. Wat ik zei, dromen. Hè? Ik droom dingen en natuurlijk de meeste dromen kan ik niks mee. Ik droomde deze week dat er een hond op twee poten als een mens naast me liep. Nou, daar kan je trouwens misschien wel wat mee, denk ik nu.
1: Maar weet je, ik hoor een nieuw boek.
2: Nee, de meeste dromen kan ik niks mee, maar dromen haal ik wel eens wat. Dingen die ik op straat tegenkom, dingen die ik in de krant lees, verhalen die ik hoor van mensen. Maar je verandert er altijd zoveel aan dat het dan uiteindelijk iets nieuws wordt. Maar de meeste boeken ontstaan, niet alleen bij mij, maar de meeste schrijvers, is als je twee ideeën die niks met elkaar te maken hebben, samen doet. En dan kom je vaak op iets nieuws. Dus dat is een trucje die schrijvers gebruiken. Elke keer als je denkt, dat is een leuk idee, schrijf je het op. En daarna ga je gewoon ideeën combineren om te kijken wat er gebeurt.
1: Lees jij zelf ook veel?
2: Ik lees nu wat minder. Als kind las ik een boek per dag. Dat was overigens wel omdat ik zo erg gepest werd op school dat ik vluchtte in de boeken.
1: Mm.
2: Dus ik was heel blij met de boeken. Mm-hmm. Maar ik was niet per se heel blij dat ik boeken nodig had.
1: Want nee, de reden was niet zo.
2: De reden was niet zo leuk.
1: Nee.
2: Maar ik heb toen wel. Ik heb zoveel boeken gelezen dat ik op een gegeven moment de bibliotheek uit had. En dus alle boeken die voor mij geschikt waren, die had ik gelezen. En wat ze toen deden, dat was in Zutphen, waar ik vandaan kom. Daar kwamen dan op woensdag de nieuwe boeken binnen. En die werden dan gekaft en dan werden de A'tjes, B'tjes en C'tjes op de rug geplakt. En dan werden de A'tjes en de B'tjes die werden in de kast gedaan en de C'tjes die bleven liggen. En dan op vrijdagavond kwam ik met mijn vader en mijn zus in de bibliotheek en dan mocht ik naar kantoor. En daar lag dan de stapel nieuwe C-boeken van die week. En daar mocht ik dan 7 boeken uitkiezen voor elke dag 1. En daarna ging de rest dan terug de bibliotheek in. En dat hebben we volgehouden totdat op mijn 11e of 12e de bibliotheek tegen mijn vader zei: geef die jongen alsjeblieft een kaart voor de volwassenenafdeling. En hou een beetje in de gaten wat hij leest. Op een gegeven moment toen ik ouder werd las ik ongeveer een boek per week. Nu red ik dat niet en dat komt omdat ik ziek ben geweest. Ik heb long covid, hè? Dus dat betekent dat je eerst covid krijgt en dat je daarna nog de verschijnselen daarvan krijgt. En daardoor kan ik me moeilijk concentreren en ik kan me al niet zo goed concentreren, want ik heb ook nog een keer ADHD. En die combinatie is best lastig met lezen. Dus ik lees wel bijna elke dag, maar vaak maar een paar bladzijdes. En ja, ik heb natuurlijk net Gamehelden geschreven. En wij hebben het zo dadelijk over deel 1. Maar deel 2 en deel 3, die zijn al af.
1: Oh, nog niet verklappen.
2: Dus ik ben bijna een jaar ook vooral mijn eigen boek aan het lezen.
1: Ja. Ja. Ja, je hebt inmiddels zelf ook een hele bibliotheek gemaakt. Want ik hoorde net dat je 50 boeken al hebt gemaakt.
2: Ja, dit jaar komt mijn 55ste boek uit. Yeah. En ik ben dit jaar 55. En ik ben dit jaar 20 jaar schrijver. Dus het is een heel bijzonder jaar.
1: Het is echt een jubileumjaar.
2: Een heel erg jubileumjaar, ja.
1: Wow. Nou, dat was een mooi verhaal, zeg. Maar wat is dan je lievelingsboek?
2: Het oneindige verhaal.
1: Oh, The Never Ending Story.
2: The Never Ending Story, ja. Maar dat is de helft, hè. Ja. De film is de helft van het boek.
1: Ja.
2: Maar dat is mijn favoriete boek. En dat komt ook omdat, voor degene die het boek niet kennen, het gaat over een jongen die heel erg gepest wordt en die in een boekhandel die er gisteren nog niet was en de volgende dag ook niet meer zal zijn, een boekhandel binnenkomt. En daar ligt een boek op de toonbank en hij pikt dat. En hij heeft nog nooit wat gepikt. En als die weg is, dan is de eigenaar, die kijkt hem ook na met een glimlachje, want hij weet dat boek lag er voor hem. En dan vlucht hij naar de zolder van een huis en daar is hij dat boek aan het lezen. En daarna lees je, als lezer van het boek, lees je wat hij leest. En dat gaat dan over Fantasia en hoe Fantasia langzaam kleiner wordt omdat de fantasie opraakt. En dan op een gegeven moment is de hoofdpersoon van dat verhaal in het verhaal, die rent met zijn paard door de woestijn, als ik het goed heb onthouden. En er zit een gevaarte achter hem aan. En dan roept de jongen die het boek leest, die roept: kijk uit, Atreo, kijk uit. En dan stopt hij met lezen en denkt: oh, dat heb ik hardop geroepen. En daarna leest hij verder en dan staat er in het boek: een stem klonk uit de hemel en riep: kijk uit, Atreo, kijk uit. Nou, toen ik dat las, toen dacht ik: kan dat in een boek? Wat gebeurt hier? En volgens mij is toen, ook al heb ik toen niet bedacht dat ik kinderboekenschrijver zou worden, maar voor mij is er toen iets in mijn hersenen gebeurd waardoor ik later dacht: dat wil ik ook. Ik wil dat als kinderen mijn boeken lezen, dat die ook op zo'n manier lezen van: wat gebeurt hier? Ja. Wat is er aan de hand? Hoe zit het?
1: In het boek zitten.
2: Precies.
1: Ja.
2: En dit was natuurlijk, hij zat zelf in het boek. Dus het was wat we tegenwoordig meta noemen.
1: Een boek in een boek.
2: Een boek in een boek.
1: Ja. Geweldig. Ja, dat is een fantastisch boek is dat. Dus als je dat nog niet gelezen hebt, gauw lezen. Was jij vroeger op school goed in taal en rekenen?
2: Ja, ik was sowieso goed in taal. En ik was heel goed in wiskunde. Ik haalde echt 10 voor wiskunde. Nou, ik had 10 moeten halen voor wiskunde, maar ik weigerde op te schrijven hoe ik op de uitkomst kwam. En dan kreeg je 7, want dan had je kunnen spieken. Terwijl ze wisten dat ik niet gespiekt had.
1: Flauw.
2: Ja. En mijn hoofdrekenen, dat was nooit helemaal mijn ding. En zeker niet toen de rekenmachine kwam, maar dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. En mijn vader maakt me daar nog steeds belachelijk mee dat ik niet gewoon kan hoofdrekenen.
1: Ja. Nou ja, voor iedereen die ook niet goed kan hoofdrekenen, later mag je een rekenmachine gebruiken.
2: Precies.
1: Ben jij wel eens blijven zitten op school?
2: Nee.
1: Dat was kort en krachtig.
2: Ja.
1: En heb je hobby's?
2: Ja. Ik denk dat mijn hobby, sowieso gamen, is natuurlijk een hobby. Het is niet voor niks dat veel van mijn boeken over gamen gaan. En dan speel ik het liefst Spider-Man op de PlayStation 4. En voor de kinderen die dat kennen en zich nu afvragen, is dat dan de Peter Parker versie of de Miles Morales versie? Het is de Peter Parker versie. Ja, die vraag, als ik op school vertel dat ik dat spel speel, wordt die vraag altijd gesteld. Dus misschien bij jouw luisteraars ook
1: ik
2: wel.
1: Ik denk het wel. Ja. Want de kinderen die natuurlijk die boeken van jou leuk vinden over gamen, die weten precies waar jij het nu over hebt.
2: Precies.
1: Ja.
2: En voor de rest kijk ik heel graag films en tv-series. En ja, op zich lezen is nog steeds mijn hobby. Ook al gaat het me wat moeilijker af.
1: En dan iets minder, maar dan, nog steeds je hobby.
2: Precies.
1: Kijk. Nou Marcel, zo kennen we jou weer een beetje beter. En daar zijn we helemaal blij mee, want er zaten weer een paar prachtige verhalen tussen.
2: Een ditje of een datje?
1: Bij dit of dat, een ditje of een datje, moet je kiezen. Af en toe als je wil mag je ook gewoon uitleg geven, maar je moet kiezen.
2: Oké. Okay.
1: Ja? Pizza of patat?
2: Ik ben van allebei niet een hele grote fan, maar doe dan patat, maar dan wel Franse frietjes.
1: Ja, die zijn lekker.
2: Ja.
1: Hond of kat?
2: Kat.
1: Ik ben allergisch.
2: Ja, maar ja, kat. Ik vind honden leuk hoor.
1: Ja.
2: Mijn vriendin heeft een hond en dat is de leukste hond, maar kat.
1: Katten zijn je, die hebben je hart. Zomer of winter?
2: Zomer.
1: Lezen of schrijven?
2: Schrijven.
1: Koffie of thee?
2: Koffie.
1: Heel rijk of heel veel vrienden?
2: Heel veel vrienden.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Pindakaas
2: en dat maakt je heel rijk.
1: Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Pindakaas of chocoladepasta?
2: Dat is geen keuze.
1: Allebei?
2: Nee. Chocola is... Ik bedoel, zonder koffie kunnen wij niet schrijven, maar zonder chocola kunnen we niet leven. Dus het is geen keuze. Het is iedereen die pindakaas kiest, liegt. Kan ik je nu al vertellen. Mochten de anderen ooit pindakaas kiezen, dan kijk je die aan en zeg je, dat is niet waar. Je liegt tegen mij.
1: Jokkebrok.
2: Het antwoord is altijd... Er is een meme. Weet je wat een meme is?
1: Ja, tuurlijk.
2: Heel goed.
1: Het, ja.
2: Heel goed. Er is een meme waarin gezegd wordt... Het maakt niet uit wat de vraag is. Het antwoord is altijd chocola.
1: Ja, ik ken hem. Heel leuk. Typen of schrijven?
2: Typen, ik kan niet schrijven.
1: Nee.
2: Ik ben eigenlijk een kinderboekentyper, maar het klinkt zo rot. Maar mijn handschrift is volstrekt onleesbaar. En ik schrijf ook nog een keer heel langzaam, dus typen.
1: Typen.
2: Wel met 4 vingers zo, hè?
1: Oh, echt?
2: Ja, ik probeer wel eens met 10 te leren, maar ik kom nooit voorbij de eerste 5, 6 letters, dan snap ik het niet meer.
1: Het gaat wel lekker snel met 10, hoor.
2: Ja, dat zal best, maar dan kom ik niet.
1: Nee.
2: Krijg die al dat ik niet.
1: Buiten spelen of televisie kijken?
2: Televisie kijken.
1: Voetbal of tennis?
2: Tennis.
1: Elke dag taart of elke dag spruitjes?
2: Elke dag spruitjes.
1: Ja, ik ook. En iedereen zegt iedere keer, dat kan niet. Iedereen wil toch taart? Nee, ik wil spruitjes.
2: Met spekjes erbij.
1: Ja.
2: Heerlijk.
1: Binnenbad of buitenbad?
2: Binnenbad.
1: Dierentuin of pretpark?
2: Pretpark. Dierentuin ook heel leuk. Ik ben nou toch een leuk verhaal aan het schrijven. Komt in het najaar uit bij Zwijzen. Een avi-boekje.
1: Mm-hmm.
2: Over een meisje en een olifant. Wordt zo leuk. Ja. Ja, ik probeer het grappigste boek te schrijven wat ik in me... Ik ben niet zo heel grappig van...
1: Van natuur? Van,
2: nou, ik denk dat ik in het echt grappiger ben dan in mijn boeken. Dat is het vooral. Okay. En het is me gelukt om Gamehelden... Ik krijg allemaal recensies van mensen dat ze Gamehelden behalve spannend grappig vinden. Dus het lukt me wel, maar ik moet er hard voor werken. Terwijl spannend gaat me bijna automatisch af.
1: Maar met de olifant wordt...
2: Maar met de olifant wordt echt heel grappig. Ik heb nu pas een paar bladzijden. Ik heb het voorgelezen over volwassenen. En die moesten allemaal lachen.
1: Oké. Dus ik dacht, yes. Ja. Ik kan het. Ik kan dit.
2: Precies. Dus binnenkort ga ik wel even naar de dierentuin. Omdat het zich dan... Ik schrijf dat dan niet op. Maar het speelt zich af in Artis. Ja, dus dan ga ik wel even lekker rondlopen. Mooi excuus.
1: Ja. Eventje.
2: Ja, langs de olifant.
1: Maar in principe kies je pretpark.
2: Ja, en dan eigenlijk gewoon Disneyland, hè?
1: Ja, dat is super.
2: Ik wil niet Slagharen.
1: Nee.
2: Maar wel Disneyland.
3: We hebben ook iets te zeggen.
4: Hoi, ik ben Bram en ik ben 8 jaar. Ik heb een Gamehelden tegen de monsters gelezen van Marcel van Driel. De illustraties zijn van Paco Vink. Het is een spannend boek. De hoofdpersonages zijn Puk, Blaag, Raf, Manu, Pilene, Atlas en Leona. Die heet eigenlijk ook wel de baas of de leeuwin. Het boek gaat eigenlijk over dat een paar kinderen, die zijn een spelletje aan het spelen. Daar staan allemaal bloemen en als je daarop springt, dan krijg je een soort van power-up. Nou, eentje die kon dan andere talen spreken van die monsters. Eentje kon super snel rennen. Eentje kon portalen maken. Dus die had dan portaal. En eentje kon klonen maken. En er was ook eentje met een hele grote vuist. Ze vechten tegen een hele groep spinnen op een hangbrug. En daarvan moet ze ontsnappen. En dat is eigenlijk het spel waar ze begonnen. En daarna komen ze ergens, moeten ze een bunker openen met hun power-ups. Daar was ook slimheid bij, zodat je slimmer kon worden om te weten hoe je hem open moet maken. Maar als je die bunker open had, dan moest je eentje een slang verslaan door veren eruit te trekken. En daarna moest je nog een slang verslaan door veren eruit te trekken. Maar daar kon je een super, super kracht kopen voor 1000... van die muntjes die dan op die gamecloud waren. Zegt omdat het 1 jaar bestaat van de leeuwin, dat iedereen 1000 gratis krijgt. 1000 van die muntjes gratis krijgt. En dat was wel heel toevallig. Maar dat deze expres, zodat ze extra veel spelers had om extra veel energie te krijgen. De baas, die is niet zo leuk eigenlijk, want die is heel gemeen. En die bro is eigenlijk, heeft het eigenlijk gemaakt, al die spellen. Zodat ze uiteindelijk de machtigste persoon ter wereld kan worden. Door al de energiebalken van de spelers te verzamelen. En opeens komen ze dan in een spelletje waar ze tot leven komen. En als ze in dat spel doodgaan, dan gaan ze in het echte leven ook dood. Nou, dat is eigenlijk niet echt een spel. Dat is eigenlijk een kamer van Leona. Eerst vallen ze op de grond en daarna eigenlijk worden ze aangevallen door een bewaker. Maar dan komt de baas en daardoor worden ze ook aangevallen. Maar dan openen ze een cel van een soort Donkey Kong of King Kong. En die gaat dan de cel uit. En dan eentje die kan een andere taal spreken. Omdat hij een power-up had. En die zegt dan tegen de soort van King Kong. Val de leeuwin en ook die beveiliger aan. En zo ging ze dat met elke cel eigenlijk doen. Waar een monster in zat. En daardoor overleeft de baas niet. En dan blazen ze daar iets een blauwe bol op. Waardoor alle spelletjes die op de alle servers van alle spelletjes, die worden opgeblazen dan. Ik vind eigenlijk dat andere kinderen dit boek moeten lezen ook. Omdat ik het ook heel leuk vind. En als je een boek leuk vindt, dan denken andere kinderen vast ook wel... Die vindt het boek leuk. Dan ga ik het boek ook wel proberen. Het leukste laatste stukje vond ik eigenlijk dat ze alle cellen gingen openen. De cellen van de monsters. Het minste leuke stuk, eigenlijk niet echt het minst leuke stuk. Minst leuke figuur vond ik ook niet echt. Leona, de baas, maakte wel een paar grapjes ook in het boek. Maar weet je wat ik wel jammer vond? Dat de titel is Game Helden tegen de monsters. Maar ze gingen niet echt tegen de monsters. Ze gingen eigenlijk een beetje met de monsters samenwerken. Dus die titel klopt niet echt. De eerste bladzijde. Welkom in het oerwoud. Raf hoort het geritsel als eerste. Wat was dat? Vraagt Puk. Raf loopt naar de struiken. De bladeren bewegen driftig heen en weer. Ik zou het niet doen, zegt Manu. Het is vast een bruutmans dat ons wil doodvermoorden. Maar Raf is zo eigenwijs en dapper. Het is een game, weet je nog, zegt hij. Hier kan ons niks gebeuren. Raf stopt vlak voor het struikgewas. Ineens schiet er een harige poot uit. Eerst een paar daarna een heleboel. Ze zitten aan tientallen zwarte spinnen vast. Spinnen, gilt Vilaine. Waarom moet het nou spinnen zijn? Raf deinst achteruit een bos tegen Vilaine aan. Ik zei het toch, zegt Manu. Waarom luistert er nooit iemand naar mij? Ga speuren ze de omgeving af. Liggen er ergens wapens? Het is een game, dus er moet een oplossing zijn. Ondertussen komen de spinnen steeds dichterbij. Raf ziet dat ze tanden hebben. Ze tikken rimitsies op elkaar.
5: Tijd voor het interview.
1: Ik heb jou zelf leren kennen door jouw boekenserie van superhelden.nl. En daar heb ik zelfs, toen ik juf was en nog voor de klas stond, heb ik daar zelfs stukjes uit voorgelezen. Omdat kinderen die vroegen om spannendere boeken. En toen dacht ik, nou, ik heb er net toevallig eentje zelf gelezen. En toen heb ik jouw boeken gebruikt. En nu heb je dus een nieuw boek geschreven. We hebben al gezegd, die is uitgekomen op 8 februari. En dat is dan de Gamehelden tegen de monsters.
2: Ja, gewoon Gamehelden. Zonder de.
1: Gamehelden
2: tegen de monsters.
1: Tegen de monsters. En in allebei de boeken gaat het over gamen. Nou had jij het er net al een beetje over. Jij houdt zelf dus ook heel erg van gamen.
2: Ja, ik ben opgegroeid met gamen toen ik, nou, ik weet niet hoe oud ik was, maar jong. Mm. Toen hadden wij de allereerste spelcomputer, de Atari 2600. En daar speelde je dan Pong op. En Pong, dat was een streepje links, een streepje rechts met een balletje ertussen. En dan moest je dan mee weer.
1: Ja.
2: En had je dan.
1: Ja, en dan mocht hij niet in het doel komen van de ander.
2: Precies.
1: Dat was een soort air-hockey-achtig.
2: En je had tank waarbij je met een soort blokjes tank tussen dingen door moest rijden. Nou, dat vonden we allemaal fantastisch.
1: Ja, dan moet je niet denken dat je een tank zag.
2: Nee, je zag
1: er waren drie blokjes met een streepje.
2: Maar goed, wij zagen een tank.
1: Ja.
2: Wij zagen een tank. En elke keer als ik werkte veel, in de vakantie werkte ik veel. En dan al het geld wat ik verdiende, kocht ik altijd de nieuwste computer of spelcomputer van. En toen ik 17 was, heb ik ook zelf een game gemaakt. Samen met mijn beste vriend Herman. En die game die is toen uitgekomen in 30 landen, terwijl we dus pas 17 waren.
1: Ja.
2: Op cassette, want er waren toen zelfs nog geen disketters.
1: Een avontuur, zeg.
2: Ja. En ik ben eigenlijk altijd blijven gamen. En op een gegeven moment, toen ik schrijver werd, begon ik met sprookjesboeken. Dan wel gruwelijke sprookjes. Ik moest wel allemaal al meteen spannend. Het
1: moest niet te lief zijn.
2: Nee. Ik heb weinig lieve boeken. Ik heb er een paar, maar niet heel veel. En op een gegeven moment dacht ik van ja, maar ik vind gamen leuk. Ik moet het ook kunnen combineren met wat ik schrijf. En toen hebben we bij de Sprookjespeurders, dat was mijn tweede boek, hebben we een game laten maken. Dat was zo uniek dat ik daarmee op het Jeugdjournaal kwam. Terwijl het pas mijn tweede boek was.
1: En hoe oud was je toen?
2: Nou, even uit mijn hoofd zo 33, 34. Okay. Ja. En dat staat op YouTube. Op YouTube heb ik dat fragment gehad op mijn kanaal. Kan je nog zien hoe een hele jonge Marcel laat zien hoe die game eruit zag. En dat heb ik later nog een paar keer gedaan met Subroza.nl en later met Superhelden.nl. En dat gaat natuurlijk over kinderen die een game spelen en dan ontvoerd worden naar een eiland, het eiland Pala. En daar op missies worden gestuurd als een soort superspionnen. Daar hadden we ook een game mee gemaakt. Die doet het niet meer. Het internet verandert. En dat betekent dat je dingen continu moet aanpassen. En dat kost geld. En kinderboekenschrijvers verdienen heel weinig geld. Dus op een gegeven moment moesten we dat offline halen. En die boeken die zijn natuurlijk voor, laten we zeggen, 11, 12 plus. Heel grappig trouwens dat ze in Duitsland vertaald zijn als Pala. Dat is de naam van het eiland waar ze aan ontvoerd worden. Maar in Duitsland zijn de boeken 15, 16 plus. Want daar vinden ze veel te gewelddadig voor 11 en 12. Terwijl de boeken exact hetzelfde zijn, behalve in het Duits vertaald.
1: Ja, dat is young adult dan eigenlijk.
2: Ja, daar vinden ze het young adult. Hier zeggen wij dat het er net onder zit. Het maakt mij allemaal niet uit als je het maar leest wanneer het bij je past.
1: Ja.
2: En nou, die boeken worden heel veel gelezen nog steeds op middelbare scholen. En toen Billy Bones, uitgeverij Billy Bones, mij vorig jaar ongeveer om deze tijd, iets later denk ik, belde. Eerst mailde van, wij willen graag een serie met jou maken. En je mag zelf bedenken wat het is. Toen dacht ik, ja, ik wil weer wat met games doen. En zij wilde een boek hebben wat voor ongeveer 8 plus was.
1: Ja, want dat was inderdaad, dat vroeg ik me af. Ja. Voor welke leeftijd?
2: Ja, en er staat niet op voor welke leeftijd. Omdat ik wil dat een kind het pakt, het open doet en zegt, ja, dit is wat voor mij. En of je dan 7 bent, of 9, of 10, of 6, terwijl je misschien al heel goed kan lezen. Ja, dan moet je niet denken, oh, ik ben 6, er staat 8 plus op, dus het is niks voor mij. Als jij het openslaat en jij denkt, gaaf, dit is wat voor mij, dan is het wat voor jou.
1: Juist.
2: En wij schrijvers moeten een beetje loslaten en uitgevers dat wij bepalen voor welke leeftijd het is.
1: Als je eraan toe bent.
2: Precies. Het grappige is dan wel dat we hebben er dus niet op gezet voor hoe oud het is. En ik zit heel veel op social media. Dat weet jij, want daar kennen we elkaar van.
1: Ja.
2: En dan laat ik het boek zien en dan vertel ik erover. En dan vragen alle volwassenen, voor welke leeftijd is het? En dan zeg ik dus, nou ja, ik heb het geschreven met ongeveer 8 tot 10 in mijn hoofd. Maar ik wil dat een 11-jarige dit ook pakt als die het geweldig vindt. Ja. En ik wil dat een 6 of 7-jarige het ook pakt als zij het geweldig vindt.
1: Ja.
2: Dus vandaar dat het er niet op staat.
1: Kijk, maar dan weten we wel ongeveer. Dat het in ieder geval niet de young adult is.
2: Nee. Zeker niet.
1: Hadden we wel een beetje kunnen raden natuurlijk.
2: Precies.
1: Nou ja, die gamehelden, dat zijn 4 hele diverse kinderen, hè?
2: Heel verschillend.
1: Ja, echt. Die spelen daar de hoofdrol in. En kun je daar iets over vertellen?
2: Ja. Wat je als schrijver probeert, heel vaak als je een boek hebt waar 1 of 2 personages in zitten, dan is dat duidelijk dat er 2 verschillende zijn. Maar Gamehelden heeft 4 hoofdrolspelers. Die moeten dus heel verschillend zijn om ze uit elkaar te halen. Zowel hoe ze eruit zien als hoe ze denken. Dus ik ben heel lang, ben echt maanden bezig geweest met alleen maar het bedenken van de 4 hoofdpersonen. Nou, ik zal ze 1 voor 1 even noemen. Ik pak zelf het boek er even bij.
1: Ja.
2: We hebben Raf. Raf is een beetje de kwajongen. Haalt graag grapjes uit. Is een beetje stoer.
1: Een beetje de branischopper.
2: Is absoluut de branischopper. Is degene die als eerste zegt, kom op, dat kan best. Raf zit ook in een rolstoel. Maar daar gaat het boek verder niet over. Hij zit gewoon in een rolstoel en iedereen vindt dat normaal, want ze kennen hem niet anders dan dat hij in een rolstoel zit.
1: Dat vind ik juist zo mooi.
2: Precies. Raf is een klein beetje gebaseerd op een jongen die heet Abel. Ik heb hem nog niet ontmoet, maar ook via social media een oproep gedaan. En zijn moeder reageerde en die heeft wat foto's gestuurd en wat over hem verteld. En wat heel leuk is, dat Raf heeft een heel stoer shirt aan in het boek met een soort doodshoofd erop. Abel heeft dat shirt nu ook.
1: Oh,
2: ja,
1: leuk.
2: Hebben we speciaal voor hem laten maken, want dat wilde hij graag. Dan hebben we Manu. Manu is een beetje bangig. Manu is wat voorzichtiger. Manu die schrikt wat sneller van dingen. Manu weet van heel veel dingen, heel veel dingen. Dus die heeft altijd weetjes en dingetjes klaar. Hij is heel slim. En hij is heel betrokken. Hij let op of het met andere mensen wel goed gaat. En hij is gek van dieren. Dieren is het belangrijkste voor hem. Hij eet ook geen vlees. Hij zorgt in de vakantie en in het weekend voor dieren op de kinderboerderij. Dan hebben we Puk. Puk die lijkt nog het meeste op mij. Puk is een beetje gek. Heeft elke week een andere kleur haar. Kan fantastisch tekenen. Wil uitvinder worden. Tenzij ze volgende week wat anders wil worden. En anders wil ze daarna weer de week daarna weer wat anders worden. Want dat is ook Puk.
1: En dat mag.
2: En dat mag. Puk vindt het leuk om met een zusje te spelen. Om gekke dingen te doen. Om gekleurde kleren aan te trekken. En dan hebben we Filijnen. Filijn is absoluut de slimste. Filijn is ook een beetje sarcastisch. Die maakt soms de grapjes die net wat scherper zijn als de anderen. Filijn is degene die om zich heen kijkt en dan op een gegeven moment met de oplossing komt waar de anderen nog niet aan gedacht hebben. En Filijn heeft ook, dat kom je pas later in de latere delen achter, ouders die nogal streng zijn en waar ze van alles van moet. Terwijl ze eigenlijk gewoon iemand is die alles zelf wil bepalen. Dus daar zit ook wel wat strijd. Dus ze zijn heel verschillend in wie ze zijn. En dat betekent dat dat voor mij personages zijn waar ik heel lang mee door kan met de boeken. Want, dat is namelijk het idee. Normaal als je een boek uitbrengt, een uitgever die zegt, wil je een boek schrijven? Of je schrijft eerst een boek en daarna zegt de uitgever, god, dat is leuk, dat gaan we uitbrengen. Dan leg je het in de winkel en dan hoop je dat kinderen het zo leuk vinden dat ze er heel veel van kopen. En daarna zegt de uitgever, nou, we hebben er heel veel van verkocht en heel veel fans, zou je nog een boek willen schrijven? En dan ben je een jaar verder voordat het volgende boek uitkomt. Hierbij zei de uitgever, wij willen 4 boeken.
1: Oké. Okay.
2: Elke 3 maanden moet er een gamehelden uitkomen. Gaan ze maar allemaal maar vastmaken.
1: Zo.
2: Dus deel 1 ligt nu in de winkel. Dat is Gamehelden tegen de Monsters. Daarin leer je dat de kinderen power-ups verzamelen. Voor de niet-gamers onder ons, dat zijn als je Mario speelt en je pakt een paddenstoel en je kan in 1 keer sneller of hoger springen, dat is een power-up. En ze worden uit die game gegooid en dan blijken ze die power-ups in het echt te hebben. Dus dan hebben ze een soort superkrachten. Raf kan alle talen spreken. Puk die kan vliegen en is heel sterk. Manu kan portalen openen waarmee die door de tijd en ruimte kan reizen. En Filijnen kan zichzelf klonen. Dus in tot en met 12 keer 12 filijnen van zich maken. Dan komt er over 3 maanden al, dus in mei, komt het tweede deel, Gamehelden tegen de Zombie Cowboys. Waarin Manu een portaal opent naar het Wilde Westen. En daar blijken de cowboys overgenomen te zijn door octopussen. En veranderd te zijn in zombies. Want zo gaat dat. Dat boek is al helemaal geschreven en geïllustreerd. En gaat binnenkort naar de drukker.
1: Yay.
2: Dan komt in augustus Gamehelden tegen de Dino's. Die is al helemaal af qua verhaal. Die heb ik deze week ingeleverd. Ik denk dat ik volgende week nog een paar zinnetjes moet veranderen. Maar in principe is die klaar. Ook weer een portaal waarbij ze in de prehistorie terechtkomen. En moeten ontsnappen aan de dino's. Daar gaat Paco. Paco Vink is de fantastische illustrator van de boeken. Die gaat eind februari gaat die beginnen met het tekenen van tegen de dino's. En ik begin volgende week met het schrijven van deel 4. En dat is Gamehelden tegen de piraten. Ja, en die komt in november. Dus dat betekent dat er dit jaar 4 gamehelden uitkomen. En dat is een enorme gok. Want we wisten helemaal niet of kinderen wel zaten te wachten op dit boek.
1: Maar
2: gelukkig weten we nu. Het is pas 2 dagen uit als we dit opnemen. Maar de tekenen zijn goed. Want het is heel populair.
1: Ja, hè?
2: Ja, het is echt heel populair.
1: Ja, dat was ook een van mijn vragen inderdaad. Van, joh, je hebt deze ligt er nu. Hoeveel komen er?
2: Nou, als het aan ons ligt, elk jaar 4.
1: Elk jaar 4?
2: Elk jaar 4.
1: Wow.
2: Totdat kinderen zeggen, we hoeven het niet meer. Maar ja, of je wil of je. Komt ook nog steeds uit. En is nog steeds een succes. En dat komt ook omdat Paul elk jaar, volgens mij komt hij met 1 boek per jaar, elk jaar weer een geweldig boek schrijft. Wij blijven schrijven en tekenen zolang de lezers op de gamehelden zitten te wachten.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja. Deel 5 en 6 heb ik al bedacht, hoor.
1: Oh.
2: Ik weet al precies wat er in deel 5 en deel 6 gaat gebeuren. Dus ga alsjeblieft allemaal gamehelden lezen. Niet alleen voor jullie, maar voor ons. Want wij willen namelijk deel 5 en 6 heel graag maken. We hebben echt zulke gave ideeën voor deel 5 en 6. Jongens, ik wil het niet vast verklappen, hoor. Maar er zitten wel robots in.
1: Hebben je toch een beetje verklapt?
2: Heel klein beetje.
1: Ja, daar hadden we het over, hè, over die kinderen en hun namen. Nou, één naam, die heb je dan een beetje van Abel.
2: Nou, de naam zelf niet. Raf is... Ik heb een aantal jaren geleden heb ik 3 boeken geschreven over Rap en Rob. En dat gaat over 2 broers waarvan de ene robot is. Nou, mijn vraag aan jou is dan, wie is dan de robot? Rap of Rob?
1: Nou, dat zou wel een stikvraag zijn. Dus dan zal de Rap wel zijn.
2: Nee, helaas.
1: Maar toch Rob. Oh, en ik denk...
2: Ja. De eerste 3 letters van
1: ja,
2: Rob.
1: Ja, maar ik dacht van, ja, dan ja. Is dat dicht zo voor de hand. Dan zal het Rap wel zijn.
2: Nee. En prachtig geïllustreerd Mark Jansen. En dat waren mijn... Ik noem dat waren mijn Phineas en Ferb boeken.
1: Oké.
2: Dus niet dat het daar verder op lijkt qua verhaal. Maar de gekkigheid van Phineas en Ferb, die wilde ik in die boeken stoppen. Met robots, een gorilla met, die je op een afstand kan besturen. gekke zeemonsters. Toen ik Gamehelden bedacht, dacht ik... Ja, ik wil eigenlijk net iets als Rap en Rob. Heel anders qua verhaal, maar wel diezelfde gekkigheid. En toen dacht ik, ja, eigenlijk zou ik dan Rap de hoofdrol willen geven...

0: de hoofdrol in een ander boek van mij, Onmogelijk Spel. Dus ik moest haar nu een andere naam geven. Maar dat is, ja, Puk bestaat eigenlijk gewoon echt.
1: Grappig.
0: En Filijnen is echt helemaal verzonnen.
1: Ja, ook best een moeilijke naam.
0: Precies. En ik heb de naam volgens mij niet eens zelf bedacht. Maar hij heeft bij de uitgeverij bedacht. En dat is een klein beetje een ode aan Filijnen zegt sorry van Ronald Giphart.
1: Nou, ik wou het niet zeggen.
0: Ja.
1: Er zijn 12 Filijnen. Wou ik nog zeggen van, hey, Filijnen zegt dan 12 keer sorry.
0: Nee, deze Filijnen zegt nooit sorry.
1: Nee, maar dat moest ik toen.
0: Klopt.
1: Dat
0: kwam ineens. Ronald moest er op Twitter erg om lachen.
1: Ja, grappig. Ja, en het boek, als je het begint te lezen, dat begint al gelijk heel spannend, hè? Met een hele spannende game.
0: Moet ik een stukje voorlezen?
1: Met spinnen. Nou, Bram heeft al een stukje voorgelezen.
0: Oh, dat kan Bram vast veel beter dan ik.
1: Ja, dus dat wel, en die begint vooraan.
0: Oh, helemaal.
1: Dus dat, die begint met daarmee. Dus vandaar ook dat ik erop terugkom. Maar ja, als je denkt dat dat spannend is, dan blijkt later dat de kinderen ook nog echt in het spel terecht kunnen komen. Kijk, ik wil natuurlijk niet te veel spoileren, maar dat is echt wel een dingetje dat ik denk, dat is wel leuk om te gaan lezen. Een leuke trigger. En er zit natuurlijk ook nog een slechterik in. En die heet Leona.
0: De Leeuwin.
1: De Leeuwin. Ja. Nou ja, dat zegt het al een beetje. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, de Leeuwin is een vrouw die de eigenaar is van het grootste gamebedrijf van de wereld. Eigenlijk een soort Roblox. Alleen hier heet het dan Gamecloud. En daar is zij de hoogste baas van. En Leona die heeft plannen met de wereld. Die plannen die weten we nog niet in dit deel. Eigenlijk komt er in elk deel een heel klein beetje, kom je er een klein beetje achter. Die plannen zijn misschien niet eens zo slecht. Misschien wil ze de wereld best wel ten goede veranderen. Maar ze wil dat doen, koste wat het kost. Zij gaat over lijken. Ja, zij moet gewoon haar zin hebben. Het moet gewoon op haar manier. En als je dan in de weg staat en de 4 gamehelden staan in de weg, ja, dan moeten ze maar gewoon uit de weg.
1: Ja, het is niet zo heel. Ik vond haar niet zo heel lief.
0: Ze is niet heel lief.
1: Nee.
0: Zelfs al bedoelt ze het misschien goed, is ze niet heel lief.
1: Nee. Ja, het was wel heel grappig, want zoals je net gehoord hebt van Bram. Ik stelde aan Bram de vraag van, is er ook iets of iemand die je minder leuk vond? En Bram vond Leona helemaal niet zo. Nee, want ze zei ook wel dingen die leuk vond. Zei die. Dat vond ik echt zo'n mooi antwoord.
0: Nou, daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Want dat is ook. Het is heel makkelijk om een slechterik te maken waarvan iedereen denkt, die is slecht. Ja. Ik wil de hele wereld veroveren. Ja. En dan, ik denk altijd bij slechterikken die de wereld wilden veroveren, maar waarom dan? Wat ga je er dan mee doen?
1: Ja.
0: Want in films en in tekenfilms willen slechterikken altijd de wereld veroveren, maar ze zeggen nooit wat ze dan gaan doen. Ik moet er niet aan denken dat ik de baas ben over de hele wereld. Ik vind het al moeilijk om de baas te zijn over mijn eigen kinderen.
1: Dat is weer een heel
0: Als mijn
1: boek,
0: kinderen erbij zouden zijn, zouden ze nu roepen, ja, maar je bent ook helemaal niet de baas over ons. En daar zouden ze dan gelijk in hebben. Dus Leona, die heeft echt wel plannen met de wereld om dingen te verbeteren. Alleen zij zegt, ja, weet je, als je niet wil horen, dan moet je maar voelen. Het moet wel op mijn manier.
1: Ja, ze is heel duidelijk.
0: Ja, ze is heel duidelijk.
1: Ja, ze is heel duidelijk erin. Ja. Nou hadden we het net natuurlijk over die karakters, hè, over de 4 karakters die je hebt genoemd. Maar nou vergeet je Blaag.
0: Ik vergeet Blaag niet.
1: Ik moet eventjes Blaag, hoor. Dat is zo'n schattig monster.
0: Jongens, jullie kunnen dat niet zien, en meisjes. Maar Blaag is een blob. Dat is een soort roze.
1: Ik vond hem een beetje Barbapapa.
0: Hij is zeker geïnspireerd door Barbapapa. Voor degenen die dat nog kennen van vroeger.
1: Ja.
0: Blaag komt uit de ruimte. Dat weten we hier nog niet. Daar kom je pas in deel 5 of 6 achter, denk ik.
1: Nee, maar je ziet wel al dat hij heel raar praat. Hè?
0: Hij praat in
1: symbooltjes.
0: Klopt. Als ik schrijf, op het moment dat hij wat zegt, schrijf ik alleen maar op alien taal.
1: Ja.
0: En dan later, als het dan naar de uitgever gaat, maken zij daar allemaal van die tekentjes. De enige die dus met hem kan praten is Raf. Omdat Raf zijn power-up is dat hij alle talen kan spreken en verstaan. En Blaag is een soort roze, vormeloze iets.
1: Blob.
0: En die kan in alles veranderen wat je maar wil. Maar in dit geval is alles wat Raf aan hem vraagt. Dus ook als iemand anders, een van de gamehelden, zegt hij moet dat worden, dan moet Raf dat eerst vertalen. Want die is de enige die bliepjes taal spreekt. Ja, en Blaag is, toen ik deel 1 bedacht, toen hadden we dus nog helemaal.

0: nog geen tekenaar. En toen riep de uitgever al, ik wil Blaas als knuffel.
1: Ja, want die heb ik gezien op je social media. Ja. Is een knuffel van
0: Blaas. Ik heb een Blaas knuffel laten maken. Ik heb op Twitter geroepen, wie kan dat? En Janique, die kon dat. Want Janique kan namelijk alles. Echt waar. Die maakt kleding, die maakt pop. Nou, het is echt ongelooflijk wat die allemaal kan. En die heeft dus met de hand en met een borduurmachine een meer dan een meter grote Blaas de Blob knuffel gemaakt. En Blaas die toert nu door Nederland in de etalages van boekwinkels.
1: Oh.
0: Dus als wij dit opnemen, dan hangt hij in de Utrechtse kinderboekwinkel. Maar ik weet niet wanneer jij dit uit gaat zenden. Daarna gaat hij volgens mij naar Hengelo. En daarna gaat hij door Nederland van etalage naar
1: etalage. Hij gaat logeren.
0: Hij gaat logeren. Oh, ja, ik mis hem nu leuk. Al, maar hij gaat logeren. Ja.
1: Ja, laat ik het zo zeggen. Als alle monsters waren zoals Blaas, dan was ik niet bang van monsters.
0: Nee.
1: Absoluut niet.
0: Maar ook Blaas heeft straks. Nee, dat ga ik
1: nog niet. Nee, niet vertellen. Om niet veel te vertellen. Het is zo leuk. Ja, en die, dat vind ik, want ik heb het net over monsters. Maar die kinderen die zijn eigenlijk heel, heel stoer. Je zei het al, hè? Ze leren hoe ze superpowers krijgen. Hoe ze de power-up kunnen krijgen. En die zijn echt niet, gewoon helemaal nul bang. Ik zou echt bang zijn als ik daar zou zijn.
0: Nou, ik ben het niet helemaal met je eens.
1: Wat zou jij doen als je in hun schoenen stond?
0: Nou, als eerste, in de eerste helft van het boek zijn ze niet zo bang. Ook al vinden ze de spinnen niet heel erg leuk.
1: Nee, maar ik ben doodsbang van spinnen. Precies. Dus daar word ik al bang.
0: En Filijnen ook wel, hè? Filijnen ja. Is ook niet helemaal. Maar waarom ze in de eerste helft van het boek nog niet zo bang zijn, is omdat ze weten dat ze in een game zitten. In de tweede helft van het boek, als ze bij de echte monsters komen, hebben ze geen tijd om bang te zijn, omdat die monsters achter ze aan zitten. Als je dan bang bent, dan ga je eraan. Dus zij moeten op dat moment gewoon in actie komen. In de latere boeken merk je dat ze echt wel niet alleen maar stoer zijn. En wat ook, en dat kan jij nog niet weten, omdat, maar boek 1 wordt verteld door de ogen van Raf. Boek 2 wordt verteld door de ogen van Manu. Van Puk. Boek 3 wordt verteld door de ogen van Manu. En boek 4 wordt verteld door de ogen van Filijnen. En dan begin je weer van vooraf aan.
1: Okay.
0: En Manu is bijvoorbeeld wel wat banger dan de rest. Dus in dat verhaal merk je dat hij ook wel wat sneller schrikt van dingen. Maar Raf, die in dit boek volgen, ja, die is niet zo snel bang.
1: Nee, jij speelt natuurlijk al heel lang games. Dus
0: precies.
1: Jij bent ook niet zo bang meer.
0: Nee.
1: Dus jij zou net als de kinderen ook.
0: Nee hoor, oh nee, ik zou doodsbenauwd zijn.
1: Oh, zie je.
0: Ja.
1: Oh, gelukkig. Dan had ik de enige was.
0: Oh ja, nee. Spinnen met tanden.
1: Ja.
0: King Kong.
1: Ja. Dat bedoel ik.
0: Monsters met octopus tentakels aan hun hoofd. Ja. Ik zou gillend wegrennen.
1: Gelukkig. Tuurlijk. Dan ben ik dus niet de enige.
0: Nee, zeker niet.
1: Ik was al bang. Heb ik een vraagje van wie van de hoofdpersonen zou jij nou eigenlijk willen zijn?
0: Nou, ik ben Puk. Ik ben de Puk is dan de meisjesversie van mij.
1: Ja.
0: Ik zou Raf denk ik wel willen zijn qua stoerheid. Want die is gewoon niet zo snel bang van dingen. Maar qua superkracht zou ik de portalen van Manu willen hebben. Want die kan door tijd en ruimte reizen. Dus ja. Dan kan je naar de tijd van de dinosaurussen. En waarschijnlijk zou ik dan meteen opgegeten worden. Maar ik dacht, dat is dan wel weer jammer. En naar de piraten. Maar ook misschien wel naar een andere planeet.
1: Ja.
0: Dus dat zou ik toch wel. Maar Paco en ik zeggen dat we op dit moment het liefst de kracht van Filijnen zouden willen hebben. Want 4 boeken schrijven en tekenen per jaar is best veel werk. En dan moeten we ook af en toe nog andere dingen doen. Dus soms zouden we ons ook wel willen klonen. Dat we zeggen, nou, deze Marcel gaat schrijven en die Paco gaat tekenen. En dan gaan wij samen naar de bioscoop, want dan kunnen we de nieuwe Spider-Man film zien. Dus dat zouden we ook wel weer willen.
1: En als we er dan zo over zitten te praten, dan zeg je al, hè, eigenlijk ben ik Puk.
0: Ja.
1: En dan weet je, tenminste ik weet, dat heel veel schrijvers toch een beetje iets van zichzelf in die boeken stoppen.
0: Ah, het kan niet anders. Als je het niet wil, doe je het nog.
1: Ja, hè, ongemerkt.
0: Ja.
1: Wat zit er nog meer van Marcel in?
0: Nou, wat er sowieso, dat zit misschien niet per se in de personages, maar wel in het boek, is natuurlijk de gekkigheid. En dat je robots en dinosaurussen en zombie cowboys gewoon allemaal in dezelfde serie kan stoppen. Dat is heel erg, dat past heel erg bij mij. Ik heb een prentenboek geschreven, dat heet Billy de Kip. En het gaat over de strijd van een kip tegen een vos. Maar die bouwen dan wel grote robots. Want robots zijn cool. Dus er zit altijd wel iets van superhelden, robots, gekke monsters. Want dat vind ik al leuk sinds ik lees. En wat ik ook zei, ik heb ADHD. Dat is niet zo makkelijk met schrijven. Want dat, ja, als ik me aan het schrijven ben en me concentreer op mijn verhaal, dan wil ik altijd weer andere dingen gaan doen. Maar het is wel handig met gekke ideeën krijgen. Want door de ADHD kom je op hele rare ideeën. Want je maakt vaak gedachtensprongen die anderen niet maken. En ja, die gedachtensprongen zitten dan ook allemaal in het boek. Wat dan wel weer leuk is, als ik dan een boek inlever. En dan gaat een redacteur ernaar kijken. En een redacteur is iemand die een verhaal naleest. En die kijkt eerst of het verhaal klopt. En daarna of het ook qua taal klopt. Maar het begint altijd eerst met, snapt zij het verhaal? En zij is geen gamer. Dus soms stuurt ze terug en zegt ze, ja, ik snap dit hoofdstuk niet. En dan moet ik het dus herschrijven op een manier dat ook niet-gamers het snappen. Want het is natuurlijk niet zo dat omdat dit boek Gamehelden heet, dat het alleen maar voor gamers is. Nee, absoluut niet. We hebben het zo gedaan, we hebben het zo gemaakt, dat alles uitgelegd wordt, ook als je geen games speelt, maar wel van spannende verhalen houdt.
1: Ja, en dat is ook het leuke, vind ik trouwens, van dit boek. Dat wil ik nog eventjes meegeven. Dat er staan niet alleen fantastische illustraties in, maar soms heb je ook het idee dat het een beetje een stripboek is.
0: Ja, we hebben per boek minimaal 4 strippagina's, helemaal in kleur. Er zijn momenten dat Paco en ik het hele boek wel als strip zouden willen maken, maar dan kunnen we er geen 4 per jaar doen. Althans, ik wel, mij niet, want dat is heel veel werk. Maar we zijn allebei gek van strips. Ik heb hier een kast met 10.000 comics. En wij wilden er op een gegeven moment strips in maken. Dus we hebben de uitgever gebeld en gezegd, mogen we af en toe een strippagina doen? En zei, ja, dat is goed, want van Billy Bones mogen wij ongeveer alles. En dan kiezen we de actiescènes. Want dan, een stripverhaal is natuurlijk leuk, maar als je een strippagina maakt met 4 kinderen die alleen maar met elkaar praten, dan kan je dat beter gewoon in tekst doen.
1: Ja.
0: Dus we zoeken altijd een actiescène op. En bijvoorbeeld in deel 2, Gamehelden tegen de Zombie Cowboys, daar zit een geweldige actiescène in met zombies en blaagas stuiterbal. En ja, dat ziet er fantastisch uit. En dat weet ik gewoon.
1: Ja, en dat roept
0: ja. En dan schrijf ik in het manuscript. Want een boek wat nog niet uitgegeven is of nog niet gedrukt is, noem je een manuscript. En daar schrijf ik dan op, Paco, dit moet een strippagina worden. En bij deel 1 ging ik nog per plaatje vertellen wat er moest gebeuren. Bij deel 2 ben ik daarbij opgehouden, want ik kan Paco veel beter dan ik. Dus ik zeg gewoon, ze vliegen hier naar een stoomtrein en aan het eind moeten ze in de coupé zitten. En dan maakt hij daar een strippagina van waarin dat gebeurt.
1: Leuk.
0: En Paco is ook veel grappiger dan ik. Dus ik probeer wel grapjes te stoppen in het boek. Maar omdat Paco is eigenlijk animator, hè? Maar Paco heeft de geweldige tekenfilm Trippel Trappel gemaakt, Dieren Sinterklaas. Heeft een heleboel korte animatiefilms gemaakt die over de hele wereld te zien zijn geweest. En is dus nu kinderboekenillustrator geworden. En nog ook steeds een beetje animator. En die denkt heel visueel.
1: Ja.
0: Ik denk ook heel visueel, maar niet zoals hij. Dus hij stopt vaak nog allerlei grapjes in de tekeningen die ik dan niet bedenk. Maar dan zegt hij, oh, maar wacht, als ik dan dit doe, dan wordt het een beetje grappiger. En dan denk ik altijd, jee, leuk.
1: Nou ja, ik vind de combinatie ook echt heel goed werken.
0: Nou, wij werken ook anders dan normaal. Normaal is het zo, een schrijver schrijft een manuscript, gaat aan de uitgever. Je herschrijft het net zolang totdat iedereen tevreden is. Daarna gaat het manuscript naar de illustrator. De illustrator tekent het boek. Klaar. Dan gaan de illustraties komen bij de schrijver en die zegt, oh, wat gaaf. Paco en ik werken compleet anders. Tijdens het schrijven app ik de hele dag met Paco. En zeg ik, zal ik dit doen of zal ik dat doen? En zegt hij, ja, je kan het allebei doen, maar je kunt ook dit doen. Dan kan ik leuker tekenen. Oh, wacht, en dan verander ik dat. En terwijl hij tekent, zegt hij, als je bijvoorbeeld dit nog even aanpast, dan kan ik het nog iets mooier tekenen. Of je mag dit er wel uithalen en dan maak ik daar een tekening van. Wij appen de hele dag door. En wij appen dus ook de hele dag door met de ideeën voor de boeken die we nog moeten maken. Dus ik ga nu tegen de piraten schrijven. Maar ondertussen zijn we al aan het appen voor deel 5 en deel 6. Want daar hebben we dan alweer ideeën voor. En die schrijf ik dan allemaal keurig op. Dus wij zijn de hele dag door grapjes aan het maken. En die grapjes komen dan soms ook in het boek. Op een gegeven moment Puck is degene die heel sterk wordt. En toen zei ik, ja, het is eigenlijk wel een beetje de Hulk. Maar ze heet natuurlijk Puck. En toen zei Paco, oh, nou, dus eigenlijk is ze dan de Pulk. Nou, dat vond ik zo grappig dat ik in deel 3 tegen de dino's iemand anders laat zeggen, oh, je lijkt wel de Pulk. En dan wordt zij dan weer heel boos om, want zij vindt dat helemaal geen leuke grap. Nee. Dus die grappen die wij maken in onze app, die komen dan heel vaak dus weer in het boek terecht.
1: Die zorgen weer voor inspiratie.
0: Precies.
1: Echt heel leuk.
0: En dat is heel anders werken dan wat je eigenlijk normaal doet.
1: Ja.
0: Want de meeste illustratoren hebben daar helemaal geen tijd voor. Maar wij vinden dit gewoon veel te... Wij zouden het niet willen missen.
1: Nee, dat is echt een samenwerking.
0: Ja.
1: Nou, hadden we het er al over. Dus er komt... In principe komen er dit jaar komen er al 4 boeken uit.
0: Ja.
1: En dan net zolang totdat de kinderen het willen. Ik wou vragen, komen er nog meer delen? Maar er komen nog heel veel delen.
0: Nou ja, dat is dus... Die 4 zijn gegarandeerd.
1: Ja.
0: We hebben een contract. 3 zijn er al af.
1: Ja.
0: 4 ga ik volgende week aan beginnen. Mm-hmm. Dus die komen. Ja, als dan aan het eind van het jaar blijkt dat er toch niet genoeg lezers zijn om er helemaal door te zetten, dan eindigt het met 4. En ik ga 4 zo eindigen dat het dan een mooi afgerond geheel is.
1: Oké.
0: Maar alsjeblieft, lieve lezers. 5 wordt zo leuk. Robots. Koop dit boek.
1: Wie wil nou geen boek met een robot?
0: Precies. Ja, en niet 1. Maar heel veel.
1: Met heel veel robots.
0: Heel veel robots. Ja, jullie hebben de titel al geraden, hè?
1: Ik denk de robot.
0: Gamehelden.
1: Tegen de robot.
0: Want het is altijd tegen.
1: Ja.
0: Elk boek is altijd tegen.
1: Ja. Dat is ook eigenlijk wel natuurlijk een beetje zoals een game werkt.
0: Precies.
1: Je moet
0: altijd ergens tegen. Ja, precies.
1: Maar ja, daar hebben we ons in ieder geval iets om op te verheugen.
0: Precies, maar voorlopig mogen jullie verheugen op Gamehelden tegen de monsters en Gamehelden tegen de zombie cowboys. Want dat is dan de volgende. En daarvan heb ik de tekeningen gezien. En als jullie denken dat de tekeningen in deel 1 mooi waren, dan weet je niet wat je straks te zien krijgt in deel 2. En wat wij ook altijd doen, en dat is ook vooral voor de ouders die meeluisteren. Alle boeken zitten vol met grapjes en verwijzingen naar films en boeken en tv-series die jullie kennen. Dus in de Zombie Cowboys, als je heel goed kijkt, zit Lucky Luke ergens... ik had het net over mijn prentenboek Billy de Kip. Billy de Kip zit ergens in de Zombie Cowboys.
1: Nou, dan is het dus voor de ouders ook leuk om voor te lezen.
0: Altijd. Er zitten verwijzingen in naar Indiana Jones en Doctor Who en Star Wars. En en zelfs voor de echte kenners. En iemand op Twitter haalde het er al uit, een moeder. Er zit zelfs een monster uit de Cthulhu van H.P. Lovecraft in.
1: Maar dat is voor de echte kenners.
0: Dat is voor de echte kenners, precies.
1: Nou, super. We weten in ieder geval dat we nog lang van de super... Of van de, sorry, van de gamehelden mogen gaan genieten.
0: Dat hoop ik.
1: En dan heb ik nog een dilemma voor jou.
0: Mm-hmm.
1: Schrijven voor jonge kinderen of schrijven voor oudere kinderen?
0: Het ligt een beetje aan waar je de grens legt. Als je zegt oudere kinderen is vanaf 8 jaar, dan kies ik voor ouder.
1: Nee,
0: daaronder vind ik echt moeilijk, omdat je dan met AVI te maken hebt.
1: Mm-hmm.
0: En dat betekent dat ik echt 6 A4'tjes om me heen heb liggen met dingen die ik niet mag.
1: Mm-hmm.
0: En daar heb je vanaf 8, 9 jaar heb je geen last meer van.
1: Nee, maar dat bedoel ik niet.
0: Nee,
1: ik bedoel echt 12 plus of 8. Dus jongere kinderen is van 6 tot 8 of 12 plus.
0: Ik vind het zo moeilijk. Ik denk dat ik toch kies voor 12 plus. Omdat ik dan nergens meer rekening mee hoef te houden.
1: Mm-hmm.
0: Voor 12 plus mag ik alles. En als jij hebt natuurlijk superhelden.nl gelezen.
1: Ja.
0: Ik kreeg een keer een brief. Mailbrieven krijg je niet meer. Van iemand die zei dat ze het een helemaal fantastisch boek vond. Maar of ik in de nieuwe versie alle fucks en shits eruit wilde halen. Want een kinderboekenschrijver hoort het goede voorbeeld te geven. Nou, dat hoor ik helemaal niet. Dat is onzin. Ik moet een boek schrijven wat bij de doelgroep past. En als jij denkt dat 12-jarigen geen fucks zeggen, dan ben je heel naïef. Maar die doen het alleen waar jij niet bij bent. Dat wil niet zeggen dat ik in boeken voor 8 jaar dat allemaal zou willen zeggen, want dat gaat het niet om. Maar,
1: nee, maar hoef je niet op te letten.
0: Nee, ik hoef niet op te letten of het te gewelddadig is, of het te grof is, of het. Dan kan ik gewoon doorschrijven.
1: Ja, ja.
0: En bij 8+, bij Gamehelden bijvoorbeeld, hebben we wel eens discussies. En gelukkig win ik ze meestal, want Billy Boot is een geweldige uitgever. Maar bijvoorbeeld Manu, die zegt doodsvermoorden in het boek. En ik krijg daar de meeste reacties op van volwassenen en kinderen, dat ze dat zo grappig vinden. Maar daar was
2: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. 2 van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had volgens de rederij een nauwe band met 1 van de overledenen. 1 van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op een nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij 2 keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: of internet en tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlidderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

0: Wax. Het was Wise Between the Eyes. Vanuit een ridderkerk met een flat zonnetje. Is dit de Sandwich Express. Beste mensen, recht hartelijk goedemiddag. Allemaal leuk dat je luistert. Het is weer zover. Het feest der erkenning. Maar het is ook nog eens een keertje woensdagmiddag. En woensdagmiddag hebben we altijd een bijzonder belangrijke taak.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: Nou, dat is lekker. Dan kunnen we op naar... Ja, nou ja. Weet je eigenlijk niet. Naar de regen, volgens mij.

achterwege. Het is nou lekker weer en daar genieten we ook van. Het feest der herkenning elke werkdag weer op je lokale radio. De Sandwich Express met gezellige muziek. We kijken een beetje naar de grappigste nieuwsberichten. En we gaan eten met de Sandwich Express. Als je zit eten of straks gaat eten, wens je een bijzonder. Eet smakelijk. Zet de radio wat harder. Het is vandaag een gezellige woe. En hopelijk geniet je er een beetje van mee.

0: naar Resort, Antoon.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Zal ik je vertellen waarom? Want dat heeft allemaal een reden natuurlijk. Antoon, je moet naar Resort toe. En waarom is dat dan wel zo? Nou, daar is aan het aanstaande zaterdag zo ontzettend druk. We hebben natuurlijk dan de draai rond de kraai met de wielerronde. We hebben de kraaienrun. Als je nog eens een keertje wil lachen, dan kan je mij daarmee zien rennen. En de ijsvogel buitendag, die is er ook bij de ijsvogel vanzelfsprekend naast de molen. Met een plantjesmarkt en workshops. Er komt een Imke langs en nog veel meer. Kom op de fiets, want het resort is ontiegeloos druk zaterdag. Als je daarheen wil, dan moet je daar even heel goed op voor gaan bereiden. En het gaat een gezellige, dolle boel worden. Het wordt nog aardig weer ook, dus dat is altijd fijn om te weten. Wie er gaat rennen in Resort. Voor jullie een hart onder riem met One Republic.

0: Rihanna, zoals je ze niet iedere dag hoort, maar wel in de Sandwich Express. Close to you. Ze had er gelukkig trouwens wel een klein beetje hulp bij het kwelen. Bijzonder belangrijk. Als het nou nog echt 45 toeren singeltje was, hadden kunnen we gezegd van een heel voorzichtig verdwijnt je dan in het grijs.
1: Hey Aad, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, leuk dat je ernaar vraagt. Er is zeker wel wat gebeurd vandaag in het grijze verleden. Deze 6e mei bijvoorbeeld in het jaar 1840. De eerste postzegel wordt op een brief geplakt, waar dan ook ter wereld. En vandaag was het ook de opening van de wereldtentoonstelling in Parijs in 1889 was dat. Een historische tentoonstelling met de Eiffeltoren en de eerste auto's die in de stad rondreden. Vandaag in het jaar... Waar ben je geweest? 2002. Het was na een radio-interview in Hilversum op het Mediapact. De politicus Pim Fortuyn die vermoord werd. Misschien dan toch wat prettige nieuws om te vermelden. Vandaag in 1994 het openen van de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland. Officieel was het dan zover. Dat was het vandaag wat er gebeurde aan bijzonderheden. Het is vandaag Internationale Bellenblaasdag. Ziet er een beetje warrig uit, al die bellen.

0: zo kon blijven, vroegen ze. En het ging regenen. En daarna is het niet beter geworden. Nou, een beetje dan. Maar er zit wat aan te komen. Luister even mee.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Gastee met die 24 graden van verleden week en die zon. Maar dat is voorbij, beste mensen. We mogen nog niet mopperen. Het had veel beroerder gekund als je naar het oosten van het land gaat. Bijvoorbeeld, dan zou dat het geval zijn. Het ziet er vandaag verder aardig uit. Af en toe een beetje zon, maar het blijft toch wat frisjes. Als we 15 graden aan hebben getikt vandaag, dan hebben we het goed gedaan. Vanavond misschien nog een streepje zon en dat is het dan ook. Het blijft verder wel droog, dat is altijd fijn. En morgen ziet er ook aardig uit met zonnige perioden en droog weer. De temperatuur gaat een graadje omhoog. De wind blijft een beetje aanwezig uit het noordoosten. Dus niet helemaal nog het voorjaar wat we misschien zouden willen. Maar we zijn verwend geweest, zeggen we nog maar eens een keertje. Gaan we nog wat warmte tegemoet krijgen de komende dagen? Jazeker. Zo in de richting van het weekend wordt het wel wat warmer. Boven de 20 graden misschien ook nog wel. Maar dan in de loop van het weekend zou er zomaar weer wat onweer kunnen zijn die dat gaat verpesten. En volgende week gaat het langzaam maar zeker helemaal de verkeerde kant op. Dat is het weerbericht en daar moeten we het mee doen voor vandaag. Dance the night away. Het zijn de Mavericks in de Sandwich Express. Goedemiddag allemaal, fijn dat je luistert. Zet de radio wat harder en neem nog een boterhammetje kaas. Ik heb hem net op en hij was ontzettend verrukkelijk.

0: Salt and Pepper en Do You Want Me? Nou, ik weet het eigenlijk nog niet. Paas van Oren en Steve, een aantal jaren geleden in deze Sandwich Express, waarin we eens gaan kijken wat er in deze dagen van her en gedenken allemaal gebeurt.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Want het is nogal heel wat in de gemeente Ridderkerk de komende periode. En we hebben al het een en ander gehad. Zoals aanstaande dinsdag, dan is het de 12e mei, de jaarlijkse kranslegging bij het monument aan de Donkslaan. Leerlingen van de Driemasten verzorging dan de herdenking met de muziekvereniging Harmonie Slikkerveer. Er wordt er stilgestaan bij wat er eigenlijk na de oorlog gebeurde op 8 mei 1945. Dat was 3 dagen na de capitulatie van Duitsland. En daar gebeurden heel vervelende dingen. Voor de mensen die het verhaal niet kennen, zoek het bericht eens terug op rtvridderkerk.nl. Dan weet je een beetje waar het over gaat. Dinsdagmiddag dan gaat dat allemaal gebeuren. Gelukkig zijn er ook vrolijke dingen zo af en toe in het leven. En als je het over vrolijk hebt, dan over de vrolijke vagebonden.

kijk zo naar buiten. Ik denk van oké, het had misschien supersonischer kunnen zijn. Maar het valt toch niet tegen als je jarig bent. Dan zeggen we van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een mooie verjaardag van. Geniet ervan en haal een stukje lekkere appeltaart in huis met een toefje slagroom erop. Kom ik een hapje mee eten. Vandaag is ook jarig Gerrit Zalm van de politiek en economie. Hij is vandaag 74 geworden. Tony Blair, ook uit de politiek, maar dan aan de andere kant van de Noordzee. Hij is 73 geworden. En Ernst Daniel Smit, de man met de volle stem, is 73 geworden vandaag. Verder is jarig Frans Timmermans. Wie, zeggen sommige mensen? Jazeker, hij. Hij is 65 geworden. George Clooney is vandaag ook 65 jaar geworden. En we hebben de felicitaties aan Anouk Hoogendijk uit het Nederlandse voetbal en geen familie. Zij is vandaag 41 jaar geworden. Een bijzondere felicitatie gaat naar Bob Seger, de man van de protestsongs. Hij is een rockzanger, songwriter en nog veel meer. En hij is vandaag 81 jaar geworden. Gefeliciteerd allemaal. Het is tijd voor een protestsong.

lekkerste muziek, want zonnetje schijnt er af en toe bij. Nou, de temperaturen weer, maar dat duurt nog een paar weken. Toch hebben we er zin in. De rampen stampen er lekker op los in deze Sandwich Express vandaag. Calvin Harris was dat en Summer. Volgens goed gebruik kijken we aan het eind van het programma altijd even naar de top 40 van vandaag. Maar dan in het verleden en dan komen we terecht vandaag in het jaar 1986. En er waren 5 nieuwe binnenkomers op 39 nieuw Hello Darling van Tippi Iwie. Die draaiden we verleden week nog trouwens. 37 nieuw Kissing the Punk met One Step. En op 34 Stars van Hero and Aid. Op 32 nieuw de Novo Band met You're Gonna Be Mine. En de plaat die we hebben overgeslagen, die is nieuw op nummer 35. Een plaatje van Peter Gabriel en Sledgehammer. De top 40 van vandaag in het jaar 1986. Wat nog leuke plaatjes in de aanbieding, maar we kunnen ze niet allemaal draaien. Maar straks nog wel een mooie plaat uit de top 3. Alles op zijn tijd.

0: top 40 van vandaag in het jaar 1986.
1: Goodbye.
0: Kijken zo nog even naar de top 3 van diezelfde top 40. Maar eerst gaan we afscheid nemen van elkaar. Mocht je zitten te eten of straks gaan eten, een bijzonder eet smakelijk gewenst. Morgen zijn we weer dezelfde zin, dezelfde tijd. En hopelijk treffen we elkaar dan met een verse Sandwich Express en een andere top 40. Blijf bij ons, we hebben nog veel meer radio en aanbiedingen buiten Waaiten, toch? Ik kan net zo goed de radio aanhouden staan, of zoiets. En voor de rest, geen bijzondere reden gelukkig te vermelden. Behalve dan de top 3, die moeten dringend nog even met elkaar doornemen. Dat is een ongewijzigde top 2. Op 1 is blijven staan Living Doll van Cliff Richard en The Young Ones. Op 2 is blijven staan George Michael in A Different Corner. En de plaat, nieuw in de top 3, is op nummer 3. Gestegen van 6 met stip en is van Madonna. Dit is Live to Tell. Een bekende album wat zo'n enorme kraken was in de jaren 80. We draaien tot aan het nieuws. Ik wens je een hele fijne vervolg van deze woensdag. Graag tot morgen bij een verse Sandwich Express.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om 1 patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. 2 van de 3 hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Met Tom.

Willie Nelson, tezamen met Rodney Crowell. En oh, what a beautiful world. Nou, en dat zou ik maar niet zeggen. Als je om je heen kijkt in heel de wereld, maar zelfs in Nederland, al die branden die we vorige week hebben gehad. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. En ik zeg, hey, goedemiddag. Leuk dat je weer luistert naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit, zoals gewoonlijk, mijn engeltje op mijn schouder. Wat zeg ik? Twee engeltjes op mijn schouder, want mijn hondje is er ook weer bij. Leonie natuurlijk vanzelfsprekend. Want als zij er niet is, dan wordt het maar een zootje hier in de studio. En het is geen leuk gezicht en ook niet leuk voor de volgende die na mij moet. Het is vandaag alweer 6 mei in het jaar 2026. En wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, in ieder geval heel veel fijne muziek draaien. En ik hoop voor een ieder wat wils, want we hebben weer een tas vol meegenomen. Rond de klok van 2:30 en 2:30, dan doen we natuurlijk de dubbelaar. En die doet Leonie. En waarschijnlijk heeft ze ook nog wel het een en ander te vertellen van hoe het ervoor staat in de gemeente Ridderkerk. En waar je zoal gebruik van kan gaan maken als je daar zin in hebt of aan deel wil nemen. Aad, jij weer bedankt voor het voorgaande programma De Sandwich Express. En zo kan je natuurlijk elke dag luisteren naar de Sandwich Express. Weliswaar met steeds weer andere presentatoren. Zo heb je op maandag Hans Magito. Op dinsdag en woensdag zijn Sven Weider. En donderdag dan is Carolinder. Maar goed, laten we maar eens gauw gaan beginnen, want ik heb genoeg om te draaien. En dat doen we eens lekker met een Nederlandstalige. En dat doen we dan met de grootste hit die hij heeft gehad. En ook gelijk zijn eerste hit. Hier is Frans Duits. Jij denkt maar dat je alles mag van mij.

Dit was de eerste hit waarmee je ontdekt werd nadat hij een aantal talentenjachten was afgegaan als imitator van André Hazes. Maar dit was echt zijn doorbraak. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. En dat was Frans-Duits. En we blijven in Nederland en dat doen we met de Cats uit Volendam. Marianne.

En zo hoorden we ook een hit uit de jaren 70 van de formatie The Cats uit Volendam. En die hebben echt wel een aardig wat aantal grote hits gehad. Waaronder deze Marianne hoorden we.

0: Het album waar dit nummer op stond werd geproduceerd in 1980. En dit nummer ook trouwens. En in 1981 hadden ze er een groot succes mee. Hier in Nederland stond het in de top 40 op nummer 1. Dus een jaar later hoorde het nummer Can You Feel It van The Jacksons.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Uit Agenda Ridderkerk. Alle evenementen op één plek. De Uitagenda Ridderkerk is een website waar je als inwoner op één plek alle evenementen in Ridderkerk kan vinden. Laat je inspireren door al het moois wat Ridderkerk te bieden heeft. Door te kijken op de website www.uitagendaridderkerk.nl. Van culturele festiviteiten tot sportevenementen, kunsttentoonstellingen, lokale markten en andere Ridderkerkse evenementen. Het is allemaal terug te vinden op de Uitagenda Ridderkerk. De evenementen zijn makkelijk te filteren op bijvoorbeeld soort activiteit en de wijk. Daarnaast is de website ook een inspiratiebron voor de inwoners van Ridderkerk. Er zijn inspirerende blogberichten over mooie wandelingen, dagjes weg met de kinderen of de leukste gratis activiteiten in Ridderkerk. Op de website kunnen Ridderkerkse evenementenorganisatoren via een aanmeldformulier hun evenement aanmelden op deze uitagenda. Dit kan een kleinschalig evenement van een wijk-ID-team zijn tot een grootschalig evenement op het Koningsplein. Het beheer van de website is in handen van de gemeente Ridderkerk. Dus kijk eens op www.uitagendaridderkerk.nl.

Dit nummer is uitgebracht in 1970. Een echte klassieker, want als je dit nummer waar dan ook maar hoort, iedereen van bijna alle leeftijden kent dit nummer. En doet dan ook gewoon gezellig mee met het refreintje. We horen muziek van The Kinks en het nummer Lola. En nu door met nog veel meer mooie muziek. Hier is Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht?

Droom jij over mij vannacht? Nou, het zou niet verkeerd zijn als er dan maar niet een ander naast je ligt, vind ik persoonlijk. Worden muziek van Yves Berendsen. En nu gaan we terug naar een Haagse band. Ze bestaan al jaren niet meer, maar ze waren wel een van de eerste die wereldwijd een grote hit hadden. Ik heb het natuurlijk over de liedzangeres Vera de Man. En zij stond als frontvrouw in de band Shocking Blue. En hier zijn ze met Venus.

0: zei in de aankondiging van het nummer Vera de Man, maar het is natuurlijk Mariska Verens. En zij was de frontman van Shocking Blue. En dit nummer heette Venus. En nu de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: De Amerikaanse band The Beach Boys werd in 1961 opgericht in Californië. Het was een echte familieaangelegenheid, bestaande uit de drie broers Brian, Dennis en Carl Wilson, hun neef Mike Love en schoolvriend Al Jardine. Met hun ongekende harmoniezang werden ze de ultieme vertolkers van de surf vibe. In de jaren 60 waren zij de enige Amerikaanse band die qua populariteit en artistieke innovatie serieus de strijd aan kon gaan met de Beatles. Achter de vrolijke liedjes over surfen en auto's verschool zich het genie van Brian Wilson. Hij transformeerde de popmuziek door de studio als een instrument te gebruiken. Wat leidde tot het album, een waar meesterwerk, Pet Sounds, wat door critici vaak wordt beschouwd als een van de beste albums aller tijden. In 1964 kwam Don't Worry Baby uit. Het lied heeft een zeer kalmerende werking en wordt door muziekexperts beschouwd als een van de meest perfecte popliedjes ooit gemaakt vanwege de pure onschuldige sfeer die het uitstraalt. In 1966 brachten ze met Good Vibrations de destijds duurste single ooit geproduceerd uit. Het werd opgenomen in verschillende studio's om precies de juiste klankkleur te vinden. Die gaan we zo horen. Hier zijn de Beach Boys in
1: De Dubbelaar.

0: dit was de dubbelaar voor dit uur. Het eerste uur van het programma Ridder Matinee. Want dat is waar jij nog steeds naar luistert. Dit waren trouwens de Beach Boys.
1: De Ridder Matinee.
0: En gewoon doorgaan met de muziek. En dat doen we dus ook met een Ridderkerkse, nu woonachtig in Rotterdam. Lee Towers. Help me make it through the night.
2: Take the ribbon.

En zo worden we een hele mooie cover van onze eigen Lee Towers. En het nummer Help Me Make It Through the Night. En nu Wet, Wet, Wet. A Little Mystery.

0: In de jaren 80, eind jaren 80 en de begin jaren 90 waren ze heel erg populair. Wet, Wet, Wet en het nummer Sweet Little Mystery. En de volgende die we gaan draaien is ook alweer een cover. Is vertaald naar het Nederlands, maar is van oorsprong een Spaans nummer. En Robert van Hemert heeft het vertaald in zoet, zout, zuur.
1: Maria.

0: vader is natuurlijk Billy Ray. Maar dit was een hele grote hit voor haar. Het nummer heette Flowers van Miley Cyrus. En ja, ik moet al zeggen dat ik toe ben gekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van het programma Ridder Matinee. Maar na de reclames en het nieuws ben ik sowieso weer bij je terug voor het tweede uur. En dat doen we dan ook met André Hazes. Ik leef mijn eigen leven. En dat zullen we allemaal eens moeten doen. Tot zo.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwasser worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
9: Ga voor meer.

En zo zijn we begonnen met het tweede uur van het programma Ridder Matinee met El Condor Pasa. En dat allemaal van Simon en Carfrugal. En leuk dat je bent ingeschakeld. Want ja, als je net bent ingeschakeld, welkom dat je erbij bent. En voor degenen die er al bij zaten, leuk dat je gebleven bent. Want we gaan nog heel veel fijne muziek draaien in het tweede uur.

En ik weet niet over wie dit nou precies heeft, want ja, hij ligt in scheiding en de roddels doen hun werk, hè, want hij schijnt het alweer met een andere vrouw te doen. Maar ik weet het niet, hij maakt in ieder geval heel veel leuke muziek. Onder andere deze, Samen heet het nummer, en het was van Jan Smit. En dit is muziek van Gilbert O'Sullivan. Ook alweer een hit uit de 70e jaren.

0: Leuk om al die klassiekers weer eens een beetje terug te horen. Je hoort muziek van Gilbert O'Silver en het Nothing Rhymes.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Gratis gezondheidsspreekuur. Inwoners van Ridderkerk kunnen elke maand terecht bij het gratis gezondheidsspreekuur van Aafje. Tijdens dit spreekuur kunnen bezoekers vragen stellen over gezondheid en ziekte of een korte gezondheidscheck laten doen. Er wordt gekeken naar onder andere uw bloeddruk, gewicht, bloedsuiker, zuurstofgehalte en algemeen welzijn. Het spreekuur wordt georganiseerd door wijkverpleegkundigen en medewerkers van Welzijn Aafje. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Er zijn maandelijks spreekuren op de volgende locaties. In Bolnes, de eerste dinsdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. In de Reijerheem, de tweede vrijdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. En aan de Jan Luikenstraat, derde donderdag van de maand, van 11:30 tot 11:30. Vooraf aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.

0: Ik had ze nog nooit gehoord, maar ik dacht van... Ik vind het een lekker nummer, ondanks dat het natuurlijk een gestolen nummer is van Michael Jackson. Fiber Studios. En ik denk dat dat studiomuzikanten zijn en die dit nummer gewoon een beetje een andere wending hebben gegeven. Maar daarentegen klinkt het niet verkeerd. En het heette Billie Jean. Tina Turner en Ike. Proud Mary.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Deze vrouw die heeft een ondraaglijk leven gehad toen ze nog met Ike was. Hij sloeg haar. En ze moest alles doen wat hij maar zei. Ja, bekijk de film ooit maar eens een keer als je daar zin in hebt. De biografie of het boek lezen. En later is ze getrouwd met een Duitser en daar heeft ze toch wel een heel mooi leven verder gehad. Ik heb het natuurlijk over Tina Turner, maar dit keer samen nog met Ike en het nummer Proud Mary. En dat was volgens mij de grootste hit die ze hebben gehad in de tijd van samen met Ike. En nu Linda Ronstadt. Will you still love me tomorrow?

Will You Still Love Me Tomorrow? Volgens mij werd ze hier nog in deze tijd begeleid door de toenmalige The Eagles. En dit was muziek van Linda Ronstadt. Soleil, soleil.

Soleil, Soleil hoorden we van The Middle of the Road. En dat was een hit in 1971, dus we gingen alweer een heel stuk terug in de tijd. En dit is Paul Anka. That's life.

0: Paul Enka kennen we natuurlijk alleen maar van wat vlottere nummers. Maar hier heeft hij ook zo zijn eigen draai aangegeven. Paul Enka hoorden we dus met het nummer That's Life. En nu de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar.
2: De Britse band Mumford & Sons werd in 2007 opgericht in Londen. Overigens niet door een vader met zonen. Het was Marcus Mumford die een groep vormde met jonge muzikanten die traditionele instrumenten combineerden met moderne energie. En zo maakten ze de banjo weer helemaal modieus in de moderne hitlijsten. Hun grote doorbraak kwam met het debuutalbum Sigh No More uit 2009. De single ervan, Little Lion Man, gaf hun grootste doorbraak. Ze werden wereldsterren en wonnen in 2013 de prestigieuze Grammy voor Album van het Jaar voor hun tweede studioalbum Babel. Dit was destijds het snelst verkopende album van het jaar in zowel het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten. De band staat bekend om hun stomp- en roar-stijl, krachtige meerstemmige zang, het gebruik van de banjo en een grote trommel, de bassdrum, die door de zanger zelf met een voetpedaal wordt bediend. Hun teksten bevatten vaak literaire verwijzingen naar Shakespeare en Steinbeck. In 2018 brachten ze het nummer Guiding Light uit. En dit markeerde een omslag. Ze ruilden hun vertrouwde akoestische instrumenten in voor iets meer elektrisch en atmosferisch geluid. Zanger Marcus Mumford beschreef het lied als een eerbetoon aan mensen die een baken van hoop zijn in moeilijke tijden. We horen deze nu en ook hun doorbraak Little Lion Man. Hier zijn Mumford & Sons in
1: De Dubbelaar.

En dat was hij dan hè, voor dit uur, het tweede uur in het programma Riddermatinee, de Dubbelaar. En nu iets heel anders, we gaan weer eens naar de Nederlandse grond en dat doen we dan met Agda en de Munnik. En het regent harder dan ik hebben kan.

0: Regent, zonnestralen, horen Akda en de Munnik.
1: De matinee. Met Tom en Leonie.
2: Op Radio Ridderkerk. De matinee.
0: Waiting on a world to change. En volgens mij wachten we er allemaal op dat het allemaal weer eens een beetje beter gaat. Niet alleen in het buitenland, ook hier in Nederland. En dat doen we met John Mayer.

Maar dit was de dame, de lady in soul, Aretha Franklin. En het allemaal bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk, want dat is waar jij nog steeds naar luistert, het programma Ridder Matinee. En dit is Jimmy Bohorn.

En zo hoorden we ook alweer een lekkere gouden ouwe van Jimmy Bo Horn en het nummer Dance Across the Floor. En ik zie tot mijn spijt dat ik alweer afscheid moet gaan nemen. Leonie, jij weer bedankt voor het bijdragen aan dit programma. Mijn naam is Tom van Bennekom en volgende week dan ben ik er weer. Maar niet getreurd, hè. Er is elke dag sowieso het programma Ridder Matinee tussen 1 en 3 uur. Morgen zit Caroline dus weer. Heb heel veel plezier met alle programma's die er nog aan zitten te komen. Ik ga in ieder geval onderweg en dat doe ik met Abel. Tot de volgende week.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. Twee evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
2: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft iemand opgepakt die in Rotterdam iemand anders probeerde te dwingen geld op te nemen. Daarbij werd het slachtoffer gestoken in zijn hand. Volgens de politie was de overvaller bij het slachtoffer op bezoek aan de Hofdijk. De man eiste geld en dwong het slachtoffer met een schaar om in de auto te stappen. Onderweg naar de pinautomaat ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer werd gestoken. De wagen botste vervolgens op de schietkade op een stilstaande wagen. De dreigende man stapte uit en ging er vandoor. Een straat verderop werd volgens de politie op basis van een signalement iemand aangehouden. De rechtbank heeft de zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos voor onbepaalde tijd uitgesteld. De moeder heeft een advocaat meer. De zaak tegen de vader gaat wel door. De familieleden van de veroordeelde topcrimineel worden verdacht van witwassen. Er zijn invallen gedaan in Prinsenbeek, Rotterdam en Breda. Zo werden er dure horloges, kleding, paspoorten en geld in beslag genomen. Het proces was in de extra beveiligde zaal in Rotterdam. De politie zegt dat er een verband is tussen beide autobranden die vannacht hebben gewoed in Schiedam. Beide branden zijn waarschijnlijk aangestoken. Rond 4 uur ontstond de brand in een wagen in de Willem-Pijperstraat. Toen de brandweer dat vuur had geblust, was er ook een klaptoren iets verderop. Op het Chopinplein bleek ook een wagen in de brand te staan. Voor de branden is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie dat loopt nog. Philips heeft in het eerste kwartaal, ondanks de wereldwijde onrust, meer winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet was met bijna 4 miljard wel wat lager. Door efficiënt te werken verdubbelde de winst naar 146 miljoen euro. Het gezondheidstechnologiebedrijf kreeg 6% meer orders binnen. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Net als vorig jaar was er veel vraag naar elektrische tandenborstels en scheerapparaten. Een uitdaging vormen de toegenomen productiekosten en de hogere invoerheffing in de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Bewolkt en droog. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt 15 graden. Ook vanavond zon. En morgen periode met zon. En dat wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt wat langzaam op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean Wight wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt wat langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Eerst tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen heb je 5 minuten vertraging. En verderop bij knooppunt Hofvliet doe je er ook 5 minuten langer over. Dan de A20 naar Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht is het oponthoud ook 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Het weer van deze woensdag lijkt op het weerbeeld van gisteren. Vanochtend is er veel bewolking, vanmiddag klaart het wat op en komt de zon er geregeld bij. Het blijft vandaag droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten wordt het vanmiddag 14 of 15 graden. Vanavond schijnt af en toe de zon, komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een zwakke wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 7 graden.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft iemand opgepakt die in Rotterdam iemand anders probeerde te dwingen geld op te nemen. Daarbij werd het slachtoffer gestoken in zijn hand. Volgens de politie was de overvaller bij het slachtoffer op bezoek aan de Hofdijk. De man eiste geld en dwong het slachtoffer met een schaar om in de auto te stappen. Onderweg naar de pinautomaat ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer werd gestoken. De wagen botste vervolgens op de schietkade op een stilstaande wagen. De dreigende man stapte uit en ging er vandoor. Een straat verderop werd volgens de politie op basis van een signalement iemand aangehouden. De rechtbank heeft de zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos voor onbepaalde tijd uitgesteld. De moeder heeft geen advocaat meer. De zaak tegen de vader gaat wel door. De familieleden van de veroordeelde topcrimineel worden verdacht van witwassen. Er zijn invallen gedaan in Prinsenbeek, Rotterdam en Breda. Zo werden er dure horloges, kleding, paspoorten en geld in beslag genomen. Het proces was in de extra beveiligde zaal in Rotterdam. De politie zegt dat er een verband is tussen beide autobranden die vannacht hebben gewoed in Schiedam. Beide branden zijn waarschijnlijk aangestoken. Rond 4 uur ontstond de brand in een wagen de Willem-Pijperstraat. Toen de brandweer dat vuur had geblust, was er ook een klaptoren iets verderop. Op het Chopinplein bleek ook een wagen in de brand te staan. Voor de branden is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie dat loopt nog. Philips heeft in het eerste kwartaal, ondanks de wereldwijde onrust, meer winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet was met bijna 4 miljard wel wat lager. Door efficiënt te werken verdubbelde de winst naar 146 miljoen euro. Het gezondheidstechnologiebedrijf kreeg 6% meer orders binnen. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Net als vorig jaar was er veel vraag naar elektrische tandenborstels en scheerapparaten. Een uitdaging vormen de toegenomen productiekosten en de hogere invoerheffing in de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Bewolkt en droog. Vanmiddag af en toe zon. Het wordt 15 graden. Ook vanavond zon. En morgen periode met zon. En dat wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio staan nu 14 files. De meeste leveren niet meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid 10 minuten extra nodig. En op de N223 vanuit Hoek van Holland naar Delft tussen De Lier en de aansluiting met de A4 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu een dikke 50 kilometer file. De meeste files stellen niet zo heel veel voor qua vertraging. Op de A4 naar Rotterdam loopt het wel vast. Eerst tussen Den Hoorn en de Keteltunnel 20 minuten vertraging. En verderop bij de Benelux-tunnel heb je een kwartier vertraging. Hier zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
4: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

0: Wax.
1: Het was Wise Between the Eyes. Vanuit een Ridderkerk met een flat zonnetje. Is dit de Sandwich Express. Beste mensen, recht hartelijk goedemiddag. Allemaal leuk dat je luistert. Het is weer zover. Het feest der erkenning. Maar het is ook nog eens een keertje woensdagmiddag. En woensdagmiddag hebben we altijd een bijzonder belangrijke taak.
2: Zo, de week is ook weer door de midden.
1: Nou, dat is lekker. Dan kunnen we op naar... Ja, nou ja, weet je eigenlijk niet. Naar de regen, volgens mij.

laten we nog eventjes achterwege. Het is nou lekker weer en daar genieten we ook van. Het feest der herkenning elke werkdag weer op je lokale radio, de Sandwich Express, met gezellige muziek. We kijken een beetje naar de grappigste nieuwsberichten en we gaan eten met de Sandwich Express. Als je zit eten of straks gaat eten, wens me een bijzonder. Eet smakelijk. Zet de radio wat harder. Het is vandaag een gezellige boel en hopelijk geniet je er een beetje van mee.

0: moet naar resort, Antoon.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Zal ik je vertellen waarom? Want het heeft allemaal een reden natuurlijk. Antoon, je moet naar resort toe. En waarom is dat dan wel zo? Nou, daar is aan het aanstaande zaterdag zo ontzettend druk. We hebben natuurlijk dan de draai rond de kraai met de wielerronde. We hebben de kraaienrun. Als je nog eens een keertje wil lachen, dan kan je mij daarmee zien rennen. En de ijsvogel buitendag, die is er ook bij de ijsvogel vanzelfsprekend naast de molen. Met een plantjesmarkt en workshops. Er komt een Imke langs en nog veel meer. Kom op de fiets, want het resort is ontiegeloos druk zaterdag. Als je daarheen wil, dan moet je daar even heel goed op voor gaan bereiden. En het gaat een gezellige, dolle boel worden. Het wordt nog aardig weer ook, dus dat is altijd fijn om te weten. Wie er gaat rennen in Rijsoord, voor jullie een hart onder riem met One.

0: Rihanna, zoals je ze niet iedere dag hoort, maar wel in de Sandwich Express. Close to you. Ze had er gelukkig trouwens wel een klein beetje hulp bij, het kwelen. Bijzonder belangrijk. Dat is nou nog echt 45 toeren singeltje, was al kunnen gezegd van een heel voorzichtig verdwijnt hij dan in het grijs.
1: Hey Aad, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, leuk dat je ernaar vraagt. Er is zeker wel wat gebeurd vandaag in het grijze verleden. Op deze 6e mei, bijvoorbeeld in het jaar 1840, de eerste postzegel wordt op een brief geplakt, waar dan ook ter wereld. En vandaag was het ook de opening van de wereldtentoonstelling in Parijs in 1889 was dat. Een historische tentoonstelling met de Eiffeltoren en de eerste auto's die in de stad rondreden. Vandaag in het jaar... Waar ben je geleden? 2002. Het was na een radio-interview in Hilversum op het Mediapark de politicus Pim Fortuyn die vermoord werd. Misschien dan toch wat prettige nieuws om te vermelden. Vandaag in 1994 het openen van de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland. Officieel was het dan zover. Dat was het vandaag wat er gebeurde aan bijzonderheden. Het is vandaag internationale bellenblaasdag. Ziet er een beetje warrig uit, al die bellen hier.

0: het zo kon blijven, vroegen ze. En het ging regenen. En daarna is het niet beter geworden. Nou, een beetje dan. Maar er zit wat aan te komen. Luister even mee.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Gastee met die 24 graden van verleden week en die zon. Maar dat is voorbij, beste mensen. We mogen nog niet mopperen. Het had veel beroerder gekund als je naar het oosten van het land gaat. Bijvoorbeeld, dan zou dat het geval zijn. Het ziet er vandaag verder aardig uit. Af en toe een beetje zon, maar het blijft toch wat frisjes. Als we 15 graden aan hebben getikt vandaag, dan hebben we het goed gedaan. Vanavond misschien nog een streepje zon en dat is het dan ook. Het blijft verder wel droog, dat is altijd fijn. En morgen ziet er ook aardig uit met zonnige perioden en droog weer. Temperatuur gaat een graadje omhoog en de wind blijft een beetje aanwezig uit het noordoosten. Dus niet helemaal nog het voorjaar wat we misschien zouden willen, maar we zijn verwend geweest, zeggen we nog maar eens een keertje. Gaan we nog wat warmte tegemoet krijgen de komende dagen? Jazeker. Zo in de richting van het weekend wordt het wel wat warmer. Boven de 20 graden misschien ook nog wel. Maar dan in de loop van het weekend zou er zomaar weer wat onweer kunnen zijn die dat gaat verpesten. En volgende week gaat het langzaam maar zeker helemaal de verkeerde kant op. Dat is het weerbericht en daar moeten we het mee doen voor vandaag. Dance the night away. Het zijn de Mavericks in de Sandwich Express. Goedemiddag allemaal, fijn dat je luistert. Zet de radio wat harder en neem nog een boterham met je kaas. Ik heb hem net op en hij was ontzettend verrukkelijk.

Yo, you got that funky beat. Let's do it, man.

0: Salt and Pepper en Do You Want Me? Nou, ik weet het eigenlijk nog niet. Paas van Oren en Steve een aantal jaren geleden in deze Sandwich Express, waarin we eens gaan kijken wat er in deze dagen van her en gedenken allemaal gebeurt.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Want het is nogal heel wat in de gemeente Ridderkerk de komende periode. En we hebben al het een en ander gehad. Zoals aanstaande dinsdag, dan is het de 12e mei, de jaarlijkse kranslegging bij het monument aan de Donkslaan. Leerlingen van de Driemasten verzorging dan de herdenking met de muziekvereniging Harmonie Slikkerveer. Er wordt er stilgestaan bij wat er eigenlijk na de oorlog gebeurde op 8 mei 1945. Dat was 3 dagen na de capitulatie van Duitsland. En daar gebeurden heel vervelende dingen. Voor de mensen die het verhaal niet kennen, zoek het bericht eens terug op rtvridderkerk.nl. Dan weet je een beetje waar het over gaat. Dinsdagmiddag dan gaat dat allemaal gebeuren. Gelukkig zijn er ook vrolijke dingen zo af en toe in het leven. En als je het over vrolijk hebt, dan over de vrolijke vagebonden.

0: was dat. And it's only love. Kijk zo naar buiten, ik denk van oké, het had misschien supersonischer kunnen zijn, maar het valt toch niet tegen als je jarig bent. Dan zeggen we van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een mooie verjaardag van. Geniet ervan en haal een stukje lekkere appeltaart in huis met een toefje slagroom erop. Kom ik een hapje mee eten. Vandaag is ook jarig Gerrit Zalm van de politiek en economie. Hij is vandaag 74 geworden. Tony Blair, ook uit de politiek, maar dan aan de andere kant van de Noordzee. Hij is 73 geworden. En Ernst Daniel Smit, de man met de volle stem, is 73 geworden vandaag. Verder is jarig Frans Timmermans. Wie, zeggen sommige mensen? Jazeker, hij. Hij is 65 geworden. George Clooney is vandaag ook 65 jaar geworden. En we hebben de felicitaties aan Anouk Hoogendijk uit het Nederlandse voetbal en geen familie. Zij is vandaag 41 jaar geworden. Een bijzondere felicitatie gaat naar Bob Seger, de man van de protestsongs. Hij is een rockzanger, songwriter en nog veel meer. En hij is vandaag 81 jaar geworden. Gefeliciteerd allemaal. Het is tijd voor een protestsong op de radio. En wie anders dan Bob Seger?
1: I don't wanna kill nobody, but I must if you so will. And if I raise my hand in question.

Toch hebben we er zin in. De rampen stampen er lekker op los in deze Sandwich Express vandaag. Calvin Harris was dat en Summer. Volgens goed gebruik kijken we aan het eind van het programma altijd even naar de top 40 van vandaag. Maar dan in het verleden en dan komen we terecht vandaag in het jaar 1986. En er waren 5 nieuwe binnenkomers op 39 nieuw Hello Darling van Tippi Iwi. Die draaiden we verleden week nog trouwens. 37 nieuw Kissing the Punk met One Step. En op 34 Stars van Hero and Aid. Op 32 nieuw de Novo Band met You're Gonna Be Mine. En de plaat die we hebben overgeslagen, die is nieuw op nummer 35. Plaatje van Peter Gabriel en Sledgehammer. De top 40 van vandaag in het jaar 1986. Wat nog leuke plaatjes in de aanbieding, maar we kunnen ze niet allemaal draaien. Maar straks nog wel een mooie plaat uit de top 3. Alles op zijn tijd.

vandaag in het jaar 1986. Goodbye. Kijk je zo nog even naar de top 3 van diezelfde top 40. Maar eerst gaan we afscheid nemen van elkaar. Mocht je zitten te eten of straks gaan eten, een bijzonder eet smakelijk gewenst. Morgen zijn we weer dezelfde zin, dezelfde tijd. En hopelijk treffen we elkaar dan met een verse Sandwich Express en een andere top 40. Blijf bij ons, we hebben nog veel meer radio en aanbiedingen buiten Waaite, toch? Ik kan net zo goed de radio aanhouden staan, of zoiets. Voor de rest, geen bijzondere reden gelukkig te vermelden. Behalve dan de top 3, die moeten dringend nog even met elkaar doornemen. Dat is een ongewijzigde top 2. Op 1 is blijven staan Living Doll van Cliff Richard en The Young Ones. Op 2 is blijven staan George Michael in A Different Corner. En de plaat nieuw in de top 3 is op nummer 3. Gestegen van 6 met stip en is van Madonna. Dit is Lift Hotel. Het bekende album wat zo'n enorme kraker was in de jaren 80. We draaien tot aan het nieuws. Ik wens een hele fijne vervolg van deze woensdag. Graag tot morgen bij een verse Sandwich Express.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nog vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoofddorp 10 minuten extra. De A12 Utrecht-Den Haag bij Harmelen een kwartier vertraging vanaf knooppunt Lunetten. En op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio.

onmiskenbaar, niet te stuiten. De sensatiegeneratie.

Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sensatiegeneratie. De ideale combinatie van muziek en informatie voor iedereen zich jong voelt en geïnteresseerd is in de hedendaagse popmuziek. We zijn weer bij je tot de klok van 9 uur met natuurlijk weer heel veel nieuws. We nemen je weer op ontdekkingsreis mee. Wat er allemaal deze weken weer is uitgebracht. Zoals ook de openingsplaat. Vers van de pers is die van The Editors uit Engeland. Hele nieuwe single, Call It In. Ongetwijfeld komt er meer aan. Je kan ze ook live aan het werk zien deze zomer. Ze staan bijvoorbeeld 20 juni op het Pinkpop Festival hier in Landgraaf. En anders voor de liefhebbers, voor andere festivals. De Lokerse Festival in Lokeren staan ze ook op de planken op 7 augustus. Of het Suikerrock Festival in Tiene, ook in België, op 8 augustus. Dat zijn de data waarop je deze mannen aan het werk kan zien. Gaan wij door met Anneke van Giersbergen, die een nieuwe EP uit heeft. Die is getiteld La Mort. En haar nieuwste single is Sail Towards the Sun. Anneke van Giersbergen.

Ja, Anneke van Giersbergen met haar nieuwste single Sail Towards the Sun. Van het nieuwste albumpje, mini-album, een EP die zij heeft uitgebracht, La Mort. Wat dat betreft gaat ze ook nog lekker optreden overal. Maar vooral in het buitenland. Doet als eerste aftrappen in Nijmegen op 10 mei. Daarna buitenland en dan komt ze nog eventjes tussendoor terug voor het Spanjaards Gat Festival in Breda. Op 27 tot en met 31 mei is dat dus in Breda. We houden je op de hoogte van alle mogelijkheden qua optredens, concerten die wellicht interessant zouden kunnen zijn hier in de regio. Gaan we door met een duet eigenlijk. Zanger Moeilijk. Nederlandse zanger en Fuzzy Teeth hebben samen een nieuwe single uitgebracht. Die heet The Shore. En die klinkt zo.

Ja, moeilijk. En Fuzzy Teeth samen met de nieuwste single The Shore. Leuk liedje wat weer is uitgebracht en onder de spotlight staat. Dan gaan we door met twee vrienden die een band zijn begonnen. Koen en Quinten. De band heet Friday. Is gewoon een Nederlandse band. En zij hebben weer een leuke nieuwe single uitgebracht. Die heet Summer Rain. Nou ja, daar is het wel af en toe wachten op. Maar vandaag toevallig even niet. Vandaag hebben we genoeg gehad.

Friday. Summer Rain. Leuke band, leuk liedje. Helaas dat de concertagenda wat leeg is. Maar wie weet komt er na het uitbrengen dus van deze single weer verandering in. We gaan door met een zangeres uit Noorwegen op onze muzikale ontdekkingsreis. Ja, deze zangeres Cissy Evelyn hebben we al wat vaker mogen laten horen. Deze week kwam ze ook weer met een mooie nieuwe single. Die is getiteld Good Thing. Dit is Cissy Evelyn.

Ja, Noorse zangeres Cissy Evelyn met de nieuwste single Good Thing. Een leuke plaat, maar ja, ook daar is de concertagenda amper gevuld. Geen shows op dit moment bekend. Ook zij mag al wat meer steuntje in de rug krijgen, zoals dat zo mooi heet. En daarom laten we ook haar mooie nieuwe single horen. We gaan door met een man die natuurlijk al lang gelauwerd is in het internationale muziekcircuit. Een tijdje een afslag heeft genomen, waardoor het heel rustig rondom zijn muziek was. Maar iedereen kent natuurlijk nog wel Peter Gabriel. En die is weer terug met een nieuwe plaat. En inmiddels een tweede of derde single al van het album. Dit is Till Your Mind Is Shining. Dit is Peter Gabriel.

En dat was Peter Gabriel met zijn nieuwste single Till Your Mind Is Shining. Brightside Mix ook nog eens aan toegevoegd. En ongetwijfeld zal deze ook wel weer gemaakt zijn in zijn eigen Real World Studio. Hoor ik net van mijn radiocollega Michel. Die daar ook geweest is in de studio. En daar hele mooie verhalen over vertelt. Dat het op een top is daar. Dus dat zal hij ook benut hebben voor het opnemen van deze plaat. Goed. We gaan ons zo meteen opmaken voor de demo van de maand. We kunnen er nog net eentje voor laten horen. Dat wordt die van de Engelsman Somber. Zijn nieuwste single is getiteld Potential.

Uit Engeland, Somber met zijn nieuwste single Potential. En wij gaan ons opmaken voor de nieuwe plaat van de mannen van Secret Molecules uit Dordrecht. Leuke band die we, ik heb even opgezocht. In juli 2022 ook al tot demo van de maand lieten scoren. Toen met het debuutalbum wat ze uitbrachten. En inmiddels is er dus een vervolg van deze muzikanten uit Dordrecht. De band bestaat uit Otto van Gemert op zang en gitaar. Kasper Rozenquist op de drums. En Ton van der Kolk op bas. En incidenteel maken ze ook nog wel gebruik van andere muzikanten. Gisteren kwamen er weer twee nieuwe singles uit van die nieuwe EP In Your Shadow. We gaan er maar eens voor zitten. We gaan beginnen met In Your Shadow. Dit zijn de mannen uit Dordrecht van Secret Molecules.

Secret Molecules met I Don't Think I Know Your Name. En daarvoor hoorde je debuut of titeltrack van die nieuwe plaat In Your Shadow. Ja, mooie liedjes die dus officieel zijn uitgebracht gisteren op een nieuwe EP. In Your Shadow dus, door deze mannen uit Dordrecht. En zoals gezegd, Otto van Gemert, singer-songwriter. Die kennen we ook nog wel van bands als Furvit uit het verleden van het Dordtse muziekscene. Goed. Maak je muziek en wil je ook eens een keer in de spotlight staan hier bij Radio Ridderkerk? Dat kan natuurlijk altijd. Laat het ons gewoon even weten. Stuur een demo via de e-mail door naar info@rtvridderkerk.nl. En wie weet zien we elkaar snel. We gaan door met muziek van, ja, niet de minste eigenlijk, om even een overgangetje te schetsen tussen lokale helden en internationale top. Duran Duran, ja, zij komen naar Nederland toe voor een optreden. En wel in Tilburg, in het Spoorpark in Tilburg Festival op 22 juni aanstaande. En hebben deze week een nieuwe single uitgebracht, eigenlijk vorige week al, met Nile Rodgers erbij. Die single is getiteld Free to...

Duran Duran met Nile Rodgers samen. Nieuwste single, Free to Love. En zij staan dus op de planken in Tilburg, 22 juni aanstaande. Gaan we door met zangeres Rosa Walton. Ja, haar nieuwste plaat komt uit op 5 juni. Tell Me It's a Dream is de titel daarvan. Nieuwste single kwam deze week uit. Die is getiteld Halfway Round the World. Dit is Rosa Walton.

Halfway Around the World. Dat is de nieuwste single van Rosa Walton, die we ook wel kennen van het duo Let's Eat Grandma. Dat was meer Expendium Taylor popmuziek uit Engeland. Maar nu is ook solo muziek van haar hand. We gaan door met Blokje Nederlandstalig. Dat heb je ook nog van ons te goed. En afgelopen dagen was natuurlijk ook Koningsdag. Een van de bands die daar optrad tijdens het officiële gedeelte van de koninklijke intocht in Dokkum was natuurlijk de mannen van De Kast. En samen met het Noord-Nederlands Orkest hebben ze een nieuwe single uit. Die heet Alles of Niets. En die klinkt zo. De Kast uit Friesland.

Alles of Niets. De nieuwste single voor De Kast samen met het Noord-Nederlands Orkest. En voor liefhebbers, ja, De Kast speelt deze zomer best wel een aantal festivals. Maar voor liefhebbers ook van het grote orkest erbij. Daar gaan ze pas volgend jaar weer op de planken spelen. En wel op zaterdag 15 mei in Leeuwarden. Volgend jaar dus samen De Kast dus met het Noord-Nederlands Orkest. Goed, in het blokje Nederlandstalig hebben we ook nog ruimte voor zangeres Kia. Oftewel Kia van Rossum uit IJsselstein. Bekend geworden met The Voice Kids. Toen heel veel YouTube en TikTok. En nu lijkt ze door te breken. Dit is haar nieuwste single met Hier met jou, Kia. Uit IJsselstein.

Ja, Tessa Willemsen, oftewel beter bekend als Tessa June, met haar nieuwste single deze week uitgebracht. Die heet Achterbank. En dan zijn we helemaal toe aan het slot van deze aflevering van Sensatie Generatie. Voor deze keer met nog één laatste plaat te laten horen van een Engelse zangeres. Daar kunnen we nog even mee op sleeptouw nemen. Komt helaas niet hier in Nederland optreden. Daarvoor moet je Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Engeland uiteraard en Ierland. Maar helaas nog geen Nederland. Dit is Cat Eaton. Daarmee gaan we afsluiten deze aflevering van Sensatie Generatie voor vandaag. Met haar nieuwste single Better Left Unsaid. Dank voor het luisteren.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is, maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
1: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Wooncompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.

Ja, slamatari luisteraars, je luistert weer naar Radio Zwolle. En wel met, naar het programma Roet Jakmanis en Rasa Senang uit Ridderkerk. Het is het bekende culturele Indische informatieuurtje. En zoals altijd gaan we van het oosten van Nederlands langs het midden en zo door naar het westen. En informatie wat bij een Indisch programma hoort, dat komt zeker voorbij hoor. De bekende vertellingen die komen zeker ook vandaag weer langs. We hebben eigenlijk altijd tijd voor geschiedenis. Soms hebben we ook een ander Aziatisch land komt er dan langs. En dat is dan een hele uitzending over dat land. En dat is toevallig vandaag zo. We hebben gemiddeld tijd voor koken. En dat zijn lekkere recepten. En meestal haal ik er niet zulke verschrikkelijke moeilijke recepten bij. Want het moet allemaal wel te doen zijn, hè? Ik help u daarbij met foto's. Dus dan kunt u een beetje zien wat de uitkomst daarvan is. Muziek kan zijn in de Indonesische muziek, Indo-rock, country, 60, 70 jaren. Maar ook de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar en die krijgen dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat, dat is de plaat die Marcel uitzoekt. En dat is de plaat die zeker vandaag een beetje vreemd overkwam. Maar het geeft niet. Ik ken ook niet alle platen. Nou, deze was voor mij nieuw. 45 jaar oud, maar hij was wel voor mij nieuw. Even dit nog. Hè. Op maandag kunt u van 11 tot 12 uur luisteren. En er is een herhaling op de zondag. En dat is om 6 uur. En dan kunt u weer luisteren. Ook voor Rasa Senang is de uitzending op de woensdag, hè, dus dat is een andere dag, in Ridderkerk op de woensdag 5 uur. En de herhaling om de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. Vergeet niet naar die foto's te kijken. Er zitten van, ook zeker voor vandaag, zitten er weer diverse foto's met een vraagteken bij. Maar daar komt u vanzelf achter. Maar zoek die foto's op. Het is echt de moeite waard. Het eerste plaatje is altijd voor Kembang Baru. Nou, daar komt hij dan.

Ja, luisteraars, ik moet even wat rechtzetten. Ik heb iets verkeerd gezegd namelijk. Aangaande Ridderkerk, hè, Rasta Senang, dat is op de woensdag 7 uur 's avonds. En ik heb gezegd 5 uur, dus dat klopt helemaal niet. Die herhaling klopt wel, dus op de zaterdag 5 uur. Hè. Dus ik heb het bij deze even recht gezet. We gaan naar het tweede Indisch huis. Dat is Roemasaya, te vinden in Apeldoorn. Ook daar wordt geluisterd. Nou, oké, hier komt het plaatje voor Roemasaya.

En dan gaan we naar het laatste Indisch huis. Dat is Roema Oost-West. Te vinden in Spijkenissen. En daar wonen dus alleen maar Indische mensen. En ook voor Roema Oost-West in Spijkenissen een eigen plaatje.

0: Ja, we gaan beginnen met het programma. We hebben de drie Indische huizen gehad. En het programma gaat vandaag over Nieuw-Zeeland. Ja, dat is echt een heel eind weg. Nieuw-Zeeland. Ja, u heeft natuurlijk wel gehoord van Australië. Australië is ook een enorm groot land. En Nieuw-Zeeland, dat vindt u eigenlijk daarachter. Hè, het is verder allemaal water. Ik bedoel zee, hè, dus water. Maar Nieuw-Zeeland komt toch heel regelmatig heel goed in het nieuws. En het is een land waar heel veel mensen uit allerlei streken naartoe zijn gegaan. Ja, vanwege werk of vanwege snel rijk worden. En daar gaat het een beetje vandaag ook over. Hè? Want er is natuurlijk wel een goudkoord geweest. Maar ja, u moet het maar niet kwalijk nemen. Ik heb een foto erop gezet. En dan ziet u dus in een rij. Ja, ik heb ze niet geteld hoor. Maar je ziet dan misschien wel 100 BH's hangen. Nou, wat heeft dat nou met het programma te maken? Ja, nou, daar kom ik zo op terug. Hè. Dat hoort u vanzelf. Maar ik vond het leuk om die foto te laten zien. En die man die dan op een hele grote steen zit. En die zit dan na te kijken of na te denken. Wat moet ik hier nou mee? Nou, ik ga even door met het verhaal. De goudkoorts tussen de BH's. Van Wanaka naar Queenstown door de Cardrona Valley en de Crown Range. Voor deze reportage gaan we dwars door het deel van de provincie Otago, waar in 1860 goud werd gevonden. We rijden over de hoogste berg van Nieuw-Zeeland langs de historische Cardrona Hotel en het vroegere mijnwerkenstadje Arrowtown. Om via de Shotover-rivier uit te komen in Queenstown. Het is een tocht door een zeer gevarieerd landschap met verrassende elementen. Deze route werd al door de Maori's gebruikt om van Lake Wakatipa, hè, dat is eigenlijk het huidige Queenstown, naar Lake Wanaka te trekken. Waarbij de rivier voor hen ook een heel belangrijke bron van visvangst was. En welke vis dan? Dat is paling. Nou, u weet zelf al, wij hebben hier in Nederland ook paling. We hebben ook een plaats, daar komt heel veel paling vandaan. En zeg maar 30, 20 jaar geleden, hè, zo'n beetje die richting, zag je dus op iedere mat stond wel een palingboer. En die had paling, gerookte paling. En ik moet eerlijk zijn, misschien bent u het ook met mij eens, luisteraar. Die paling was lekker. Echt lekker. Er zit een speciale smaak aan. En dat heb je bij een andere vis gewoon niet. Nou, paling, dat is tegenwoordig, ja, hoe moet ik dat noemen? Een luxe artikel? Ja, dat is het toch eigenlijk. Het is een luxe artikel geworden. Je moet het kunnen betalen en voor een klein bosje paling ben je tegenwoordig zo 8 tot 10 euro kwijt. En dan zijn het helemaal geen dikke vette palingen. Nee hoor, dat zijn vrij dunne palingen. En ja, ik kan me de tijd nog herinneren dat paling op je brood was een delicatesse. Was echt lekker. En ook een beetje de lucht, hè, die daaraan vast zat. Nou, die mensen die toen de tijd in Nieuw-Zeeland langs die rivier gingen en de rivieren ingingen, hebben natuurlijk absoluut genoten van de paling. Nou, dat wil ik eventjes met heel veel nadruk naar voren brengen. We beginnen de uitzending met die goudkoorts. Ja? En we gaan even door met muziek.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
3: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some punk.

Ja, we gaan weer even door met het verhaal. Want komend vanuit Wanaka zie je een tamelijk smalle rivier die in het voorjaar omringd wordt door veelkleurige bloeiende lupines. En vooral de gele brem. Later in het jaar staat de rivier bijna droog doordat het water onttrokken wordt voor irrigatie. En even verderop, bij een zijweg naar een manege, zien we een enorme hoeveelheid BH's aan een hek hangen. Een Nieuw-Zeelandse variant van de slotjes die verliefde stellen ophangen aan de Pont des Arts in Parijs. In onze eerste gedachte, maar dat blijkt niet zo te zijn, tussen de kerst 1998 en nieuwjaar 1999 heeft een groepje vrouwen uit Wanaka aan het hek langs de Cadrona-Vallei Rood 4 BH's opgehangen, wat al snel uitgroeide tot een hele grote verzameling van zo'n 200 stuks. In de lokale gemeenschap van Wanaka ontstond daarover wel een hele felle discussie. Het zou gevaar voor het verkeer opleveren en de toeristen ook nog eens een keer shockeren. De eigenaar van het hekwerk besloot na al die ophef over de BH's niet meer direct aan de doorgaande weg te laten hangen. Maar ze eigenlijk een beetje verder te verplaatsen naar een zijweg richting een nabijgelegen manege. Vervolgens hebben de eigenaren van die manege naast het hek een donatiebox geïnstalleerd in de vorm van een vrouwentorso met BH, waarmee wekelijks zo'n $500 werd opgehaald voor de Stichting Nieuw-Zeelandse Borstkanker. Zie je, daar zit er toch nog een hele goede gedachte achter. Het initiatief is ook opgepakt door de naastgelegen Cadrona Distillery, die een speciale roze gin produceert. Van elke verkochte fles doneren zij $5 in de strijd tegen borstkanker. En samen heeft inmiddels dit geresulteerd in een donatie van meer dan $100.000. En de plaatselijke bevolking herdoopte dan ook het hekwerk in 2015 in Bradona. Kijk, zo zie je dat vanuit een soort geintje, dat er schijnbaar toch iets heel goeds uit voorkomt. Want degene die dat neerhangen, dat was niet de bedoeling dat dat zo zou gaan. Maar een ander die gaat dat eigenlijk dat denkbeeld uit elkaar pluizen. En wat zou je daarmee kunnen? En die ziet daar dus brood in. En ik vind dan ook dat die oplossing, ja, dat is gewoon heel goed. Als daar geld gedoneerd wordt aan welke ziekte dan ook, prima. Nou, dan snapt hij ook een beetje waarom ik die foto met al die BH's heb gebruikt voor mijn verhaal. We gaan even luisteren naar muziek.

Ik ga door met het verhaal, hè. Historisch hotel. Een paar kilometer verder zien we langs de weg het historische Cardrona Hotel. Daar heb ik ook een foto van neergezet. En tijdens de Otorga Gold Rush in de jaren 60 van de 19e eeuw trokken honderden gelukzoekers naar de rivier in deze bergstreek om een goud te zoeken. Zo ontstond ook het stadje Cardrona in die periode met zo'n 3000 inwoners. Ook nog eens een keer 8 hotels, 6 winkels en een halteplaats voor de paardenkoets. Die gouddalvers kwamen veelal uit Australië. Toen de opbrengsten terugliepen, verdwenen de meesten weer op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het Cardrona Hotel bleef echter bestaan. Samen met 2 winkels en een smidse voor de bevolking. Maar vanaf dat moment stond de veeteelt centraal. En zoals zo vaak bij deze snel opgekomen plaatsen werden de overgebleven houten huizen afgebroken om vervolgens weer gebruikt te worden in de snel groeiende plaats Pembroke, het huidige Wanaka. En het hotel, dus het Cardrona Hotel, is meerdere keren verkocht aan mensen die belang hechten aan het instand houden van het historisch hotel. En het langst is het hotel in bezit geweest van een zekere James Patterson. Die in 1926, die kocht het dus in 1926. En het tot zijn dood in 1961 in bezit had. Hij was beroemd vanwege zijn houding ten opzichte van alcohol. Zo kreeg iemand die richting Queenstown ging slechts 1 glas alcohol vanwege de verraderlijke, onverharde en bochtige weg. Terwijl degene die naar Wanaka trok er 2 mocht drinken. Ja, ja. En in de jaren 80 van de vorige eeuw is het gebouw in oude glorie hersteld. De toenmalige eigenaar opende er een restaurant en verkocht het geheel weer medio jaren 90. Ook weer de huidige eigenaren die in 2013 kochten hechten veel waarde aan het behoud van het historisch hotel en ook de bijgebouwen. Nou, dat is te zien aan zowel de gebouwen zelf als aan de omgeving, zoals de oude auto die voor het hotel geparkeerd staat. De oude benzinepomp en natuurlijk ook de historische telefooncel. Ja, want die heb je natuurlijk al lang niet meer. Maar ook het interieur van de pub ademt de geest van vervlogen tijden uit. Ik heb daar een foto bij gemaakt. En daar zie je heel duidelijk dus de aanduiding Cardrona Hotel, Nieuw-Zeeland. En je ziet ook, wat ik net daarvoor bracht, die hele oude auto voor datzelfde hotel staan. Ja, of dat nou trucage is, weet ik niet. Want die auto heeft namelijk dezelfde kleur als het hotel. Ja, in principe kan dat natuurlijk wel, maar het lijkt me een beetje stug. Het kan wel, maar mij lijkt het stug. Even luisteren naar muziek.

dan gaan we weer even verder. Na de goudkoorts werd de grond in Cardrona Valley opgedeeld ten behoeve van de veeteelt. En door de schaalvergroting bij de veeteelt nam het aantal inwoners steeds verder af. En als gevolg daarvan kwamen voorzieningen zoals bijvoorbeeld de schoolbussen en de postbestelling, die kwamen natuurlijk onder druk te staan. Dus moesten de resterende bewoners iets bedenken om hier toch die voorzieningen in stand te kunnen houden. En dat werd eigenlijk het toerisme. Het woord toerisme, dat werd uitgevonden daar. Men ontwikkelde een skigebied rondom Mount Cardrona. Dat nu zeer in trek is voor zowel voor skiën als langlopen. En beroemde evenementen worden hier nu wel georganiseerd. Zoals de Audi Quattro Winter Games. En in de zomer is dat hetzelfde gebied de uitvalsbasis van mountainbikers, paardrijders en natuurlijk wandelaars. Kortom, de actieve toerist kan hier in elk jaargetijde wel iets van zijn gading vinden. We vervolgen onze weg richting Queenstown over de Crown Range Road. En tot media jaren 90 van de vorige eeuw was dit nog een gravelweg. En daarmee verraderlijk bij slechte weersomstandigheden. Vlak voordat je begint aan de afdeling naar de afdalingen naar Aerobetown, bereik je het hoogste punt van ruim 1100 meter boven de zee. Hè? En vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op het plaatsje Gibson in de vallei van de Cavaro rivier. Sinds 1983 wordt hier druiven verbouwd, met name de Pinot Gris. Maar ook andere druiven die bestand zijn tegen de specifieke weersomstandigheden van deze streek. Inmiddels behoort de Pinot Gris van Gibson tot de top 3 van de hele wereld. Kijk je meer naar zuidelijke richting, dan zie je in de verte al Lake Wakatipu en ook het vliegveld van Queenstown. Ja, het is op zich natuurlijk best een beetje jammer dat je niet zoveel hoort over Nieuw-Zeeland. Het meeste nieuws en bekende dingen

als je zeg maar zuivere lucht, dat is daar gewoon veel sneller te vinden dan hier. Want dat is hier natuurlijk bijna onmogelijk geworden. Ik ga zo weer even door met gemakkelijk winbare goud. Even luisteren naar muziek.

Ja, ga even naar gemakkelijk winbare goud. Want dat is allemaal in dat land te vinden. Hè? Nieuw-Zeeland heeft dat gewoon allemaal. En na de stijle en bochtige afdaling slaan we af richting Aerotown. Oorspronkelijk trokken de Maori-stammen rond ze op jacht naar inheemse vogels. De bijvangst voor hen was dat de vondst van de waardevolle greenstone. De verschillende stammen werden door huwelijken verenigd en leefden vanaf 1700 heel vredig met elkaar. Vervolgens kwamen rond 1860 de eerste Europese immigranten, met name de Engelsen, ontdekkingsreiziger William Gilbert Rees en de van oorsprong Etse ontdekkingsreiziger Nicolaas van Toendelsman naar de omgeving van Lake Wakatipu. En die bedoeling, dat was dan weer heel anders. Dat was geen goud, maar hij wilde een schapenboerderij. In 1862 ontdekte de Maori schaapbeheerder van Ries goud in de Errol-rivier. Nou, en dan gaat het beginnen.

Ja, natuurlijk. Want dat nieuws trok natuurlijk gouddelvers vanuit de hele wereld. En aan het eind van het jaar verbleven er ruim 1500 gelukzoekers in allerlei tentjes aan de oevers. Ja, sorry. Aan de oevers van deze rivier. Het gemakkelijke, winbare goud was heel snel gewonnen. En om de teruglopende economie nieuw leven in te blazen, nodigde de provinciale overheid van Otaka Chinese mijnwerkers uit om er te gaan werken. Zo ontstond hier ook een kleine Chinese gemeenschap. En waar niet, zou je wel eens denken. Ja. Nu is Arrowtown een stadje met circa 2000 inwoners, waar nog zo'n 70 gebouwen herinneren aan de tijdperk van de goudkoorts. Dat zijn niet alleen de grote Europese gebouwen, maar ook de kleine huisjes van de Chinese goudzoekers en de grote hoeveelheden postbussen in het pand van de Nieuw-Zeelandse post. Het is naast de drukte Queenstown een geliefde en rustige bestemming voor allerlei toeristen. Ik heb er een foto bij gezet en dan ziet u dus, ik heb het er ook bij gezet, dit is eigenlijk het postgebouwtje. Hoe leuk zou het niet zijn als je zo je post zou kunnen brengen of halen in zo'n gebouwtje. Dat is toch heel leuk. Tegenwoordig is een postgebouw gewoon modern, recht toe, recht aan en glas aan de voorkant. En ja, je kunt er ook niks meer halen of brengen, want de meeste postgebouwen die zijn gewoon gesloten. Maar hoe leuk is het niet dat je zou kunnen wijzen, dit is een postgebouw, daar kon je brieven halen en brengen en mogelijk ook allerlei papieren maken. Ja, nou, kijk u even goed, het is het postgebouw in Arrowtown. Ja, we kunnen nog wel even muziek en daarna gaan we eten maken.

ik heb een doos heb ik weer boven tafel gehaald. En u weet het, in die bekende dozen zitten altijd potten, pannen en vooral schalen. We gaan iets klaarmaken. Dat is zo lekker. En ik heb het al een keertje vandaag in de uitzending genoemd. Alleen zoals de naam die daarbij hoort, ja, die kent u waarschijnlijk niet. Daar zou ik verbaasd om zijn als hij dat wel zou weten. Dat is Hitsu Mabushi. Ja, dat is een delicatesse. En dat is een delicatesse uit paling. Hè? Dus het is een bepaalde soort paling. En dan heb ik het over Japan. Want dat staat bekend om zijn heerlijke Hitsu Mabushi. Dat gaan we proberen te maken. Dan moet hij dus wel proberen paling te krijgen. Hè? Want anders lukt dat niet. Nou, dit populaire gerecht wordt bereid met lokaal gekweekte, hoogwaardige unagi. Dat is de vertaling voor paling. De paling wordt gegrild met een rijke tamarasaus, eventueel glutenvrij, en geserveerd in een ohitsu. Dat is een houten kom met rijst. Deze delicatesse wordt in 3 verschillende stappen gegeten. De eerste kom is simpelweg rijst. Gegrilde paling op smaak gemaakt met tamarisaus. En de tweede kom wordt geserveerd met een keuze aan condimenten zoals lenteuitjes en gedroogd zeewier en wasabi. Voor eigenlijk wat extra pit. Tot slot voegt de derde kom hete bouillon toe om die extra smaken allemaal te combineren. Het is uniek. Het is zelfs een unieke culinaire ervaring die niet overgeslagen mag worden. Ja. Jammer dat hij niet weet staat waar je dat zou kunnen krijgen of kopen. Hè? Dat weet ik niet, want dat staat hier gewoon niet bij. En ik heb daar een foto van gedaan. Dan kunt u ook zien dat het allemaal reepjes zijn. Hè? Het is dus in reepjes gesneden. En dat betekent dat al die materialen die erbij zitten, de bouillon en zeg maar de boemboe, dat dat in principe samen met de paling een smaak voorttovert. Nou, ik heb dat zelf nog nooit gegeten, dus ik weet niet of dat heel lekker is. Maar gaat u toevallig naar Japan, ga het dan eens proberen. Vraag alleen maar, ik wil hebben Hitsu Mabushi. En als u het goed uitspreekt, heb je kans dat ze u begrijpen. Nou, ik geef u het voordeel van de twijfel. Het ziet er lekker uit. En ik weet ook dat allerlei soorten vis die je kookt, braadt, op de barbecue neerlegt, is bijna altijd een heerlijke smaak. En waardoor? Door die boemboe die je gebruikt. Ja. Nou, ik ga even, u heeft gezien, ik heb een paar schalen heb ik dan gebruikt en een paar kleine schaaltjes. Nou, die ga ik even snel afwassen. Dan kan u luisteren naar muziek.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
2: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
1: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
7: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

de CCCP, American Soviets, de original version uit 1987. En we gaan verder met de Alan Parsons Project, Cyrus en Eye in the Sky van 1982.

Of the Snake hoorde je van Duran Duran. Zo is er alweer een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met de Human League en Love is All That Matters. Tot na het nieuws, dan zijn we terug met nog een uur Outstanding.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
1: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: trending. 12 inches and remixes.
1: Welkom bij het tweede uur Outstanding 12 inches and remixes. We begonnen dit uur met Queen Latifah en De La Soul en Mama Give Birth to the Soul Children. En

Can't Stop the Music van The Village People, hoor je. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met Mikey D en de LA Posse en Coming Into the House. Maar eerst luisteren we nog naar Salomar en The Second Time Around, de Hit House Club Mix uit 1988.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
2: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
1: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning al eerder willen sluiten omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld waren gevonden. Dat lukte toen niet omdat de bewoner naar de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers de uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En er was ook een explosie bij een woning in een andere Krokenstraat in Rotterdam-Schiebroek. In Schiedam-West is aan het begin van de avond een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Deze winkel is al vaker overvallen. Er kwam dit keer een jongen de zaak binnen die het personeel bedreigde met een mes, maar hij ging er zonder buit vandoor. En voor zover bekend is de overvaller nog niet gevonden. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn vanavond 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. En daar was vanmiddag al een herdenking. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. En dan krijg je nog het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, koelt af naar 7 graden. Morgen zonnige periode en droog. En het wordt morgenmiddag

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning al eerder willen sluiten omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld waren gevonden. Dat lukte toen niet omdat de bewoner naar de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers de uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En er was ook een explosie bij een woning in een andere Krokenstraat in Rotterdam-Schiebroek. In Schiedam-West is aan het begin van de avond een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Deze winkel is al vaker overvallen. Er kwam dit keer een jongen de zaak binnen die het personeel bedreigde met een mes, maar hij ging er zonder buit vandoor. En voor zover bekend is de overvaller nog niet gevonden. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn vanavond 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. En daar was vanmiddag al een herdenking. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. En dan krijg je nog het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, koelt af naar 7 graden. Morgen een zonnige periode en droog. En het wordt morgenmiddag 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. De hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning al eerder willen sluiten omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld waren gevonden. Dat lukte toen niet omdat de bewoner naar de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers de uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En er was ook een explosie bij een woning in een andere Krokenstraat in Rotterdam-Schiebroek. In Schiedam-West is aan het begin van de avond een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Deze winkel is al vaker overvallen. Er kwam dit keer een jongen de zaak binnen die het personeel bedreigde met een mes, maar hij ging er zonder buit vandoor. En voor zover bekend is de overvaller nog niet gevonden. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn vanavond 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. En daar was vanmiddag al een herdenking. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. En dan krijg je nog het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, koelt af naar 7 graden. Morgen zonnige periode en droog. En het wordt morgenmiddag 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4 zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
2: This generation. Rules the nation with Russian.

Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 het muziekdossier op Radio Ridderkerk met Frank van Kralingen.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning al eerder willen sluiten omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld waren gevonden. Dat lukte toen niet omdat de bewoner naar de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers de uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En er was ook een explosie bij een woning in een andere Krokenstraat in Rotterdam-Schiebroek. In Schiedam-West is aan het begin van de avond een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Deze winkel is al vaker overvallen. Er kwam dit keer een jongen de zaak binnen die het personeel bedreigde met een mes, maar hij ging er zonder buit vandoor. En voor zover bekend is de overvaller nog niet gevonden. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn vanavond 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. En daar was vanmiddag al een herdenking. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. En dan krijg je nog het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, koelt af naar 7 graden. Morgen een zonnige periode en droog. En het wordt morgenmiddag 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droogt, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.